0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen of onder druk zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. Het weer: in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag dan opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat lozen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat een aantal keer gelukt, maar nu wordt de operatie dus gepauzeerd. Dat is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, zegt Trump niet. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip de Hondius en is met een vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Aan boord van de Hondius zijn meer mensen ziek. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Daarna zal het schip naar de Canarische eilanden varen. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen komende dag tegen elkaar. Het weer in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon. En maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat tijdelijk geen gestrande schepen meer uit de straat van Hormuz loodsen. De Amerikaanse president Trump meldt dat de operatie kort wordt gepauzeerd. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er op de scholen sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land bewolkt, maar ook soms wat zon. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

sexy people.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een onderzoek naar marteling van arrestanten in Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt. Begin dit jaar werden al 2 agenten opgepakt. Zij worden verdacht van het martelen van onder meer illegale migranten. De hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. De arrestaties van de 2 leiden tot een breder onderzoek, waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De agenten die nu zijn gearresteerd zijn aangehouden in een onderzoek naar marteling van verdachten op een politiebureau in Lissabon. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in de pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het schip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land ook soms wat zon. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruise ship Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het cruise ship gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn meer mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië en vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland gebracht. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. In Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt in een zaak rond marteling van verdachten. Ze werden opgepakt in een onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De hoofdverdachte werd in januari al gearresteerd en wordt beschuldigd van onder meer het martelen en verkrachten van illegale migranten. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Het is nu de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer: in het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog en af en toe zon. Daar wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Attention!
2: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
3: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. Vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland overgebracht. Bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het op sommige festivals erg druk. Zo mochten er in Utrecht tijdelijk geen mensen meer bij. In Pijnakker werd een feest helemaal afgelast nadat iemand onwel was geworden. En Bevrijdingsdag werd afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. En daar traden onder meer Agda en de Monico. Bij het 5 mei-concert waren ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat klonk zo bij de BBC. De tweede keer dat Arsenal de finale bereikte. Vorige keer was in 2006. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen vandaag tegen elkaar. En het weer nog in het oosten en zuidoosten. Vandaag regen, daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 65 en Bornholmstraat 8C.
3: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
4: Groningen, dit is Delft Ochtendshow. Mijn naam is Rick en Jan heeft voor jou de onderwerpen van het lokale nieuws.
5: Ja, als volgt. Wordt oud pannenkoekschip alsnog gered van de sloop? Stationsweg van 6 vandaag dus tot en met 20 mei afgesloten. En Rooftop Cinema keert komende maanden terug op het Forum Groningen.
4: Dat en meer rond 7:30 in het lokale nieuws. Uw Hoog Radio Verkeersupdate, mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Er zijn geen files op de Groninger snelwegen te bekennen, want het is meivakantie, dus dat scheelt veel. Bij Arriva is er de melding dat door de storing bij de in- en uitcheckpalen op de treinperrons je een andere melding ziet bij het in- en uitchecken met je bank- of OV-pas. Ook is je reis niet meteen zichtbaar in je reisoverzicht. Je bent dan wel goed ingecheckt en heb je een gemiste uitcheck, check dan de website arriva.nl om naar een contactformulier te gaan om dat dan te claimen. Dus ja, dat is wel even iets om rekening mee te houden.
5: Ja, want anders wordt het een dure rit.
4: Ja, zeker weten. Ja.
5: Dat is niet handig.
4: Dit is Hoog Ochtendshow. Tot 9 uur zijn we bij je met het nieuws uit Groningen. En daar gaan we zo meteen maar eens even lekker induiken. Wat gaan we zo over hebben, Jan?
5: Nou, toch even teruggrijpen op gisteren natuurlijk. Je hoorde het in het landelijke nieuws ook. Bevrijdingsfestival is overal goed verlopen. Maar ja, er waren twee festivals natuurlijk. Minimaal in de stad. De grote natuurlijk op de drafbaan. Maar er ook een Leutjefestival.
4: Op het Benoeiplein.
5: Ja, en in de hoogte. En ja. Nou, daar hebben we even een blik geworpen van hoe het er daar naartoe ging. En dat hoor je zo.
4: Inderdaad. Nadat we geluisterd hebben naar Marshmallow en Jelly Roll met Holy Water. Holy moly, goeiemorgen!
6: De Oogochtendshow.

0: Het nieuws uit Groningen.
1: Is nu aan de beurt. En we gaan het hebben over het dat terwijl het bevrijdingsfestival in het Stadspark nog moest losgaan om 1 uur... waren er al activiteiten te doen op het Benoeliplein aan de Korreweg en ook in de speeltuin aan de Borgwal in de Hoogte.
2: Ja, en op het Benoeliplein was het Leutjefestival van start gegaan, met onder andere een vrijmarkt. Verschillende mensen hebben daar een kleedje uitgelegd met als doel om zoveel mogelijk te verkopen. En ook in de Hoogte was een draai- en zweefmolen en een markt waar mensen hun spullen konden verkopen. En we spraken daar eens even met enkele bezoekers.
3: Elk jaar staan we hier af, van kleins af aan, ja. Ja.
4: En hoeveel hopen jullie te verkopen vandaag?
3: Nou, zoveel mogelijk eigenlijk, ja.
4: En jij staat hier achter met je moeder?
5: Ja, en mijn broer en mijn zusje.
4: En wat verkopen jullie zoal?
5: Van alles. Heel veel Barbies van mijn moeder. En Donald Ducks, Penny's, Suskes en Whiskers. En nog allemaal random vrouwenspullen.
4: Zit er wat tussen?
6: Soms wel, soms niet. Het is gezellig hier. Dus dat vind ik al leuk, hè?
4: En heeft u al wat gekocht?
6: Nog niet. Ik ben er nog maar pas. Ik vond het zo koud vandaag. Maar straks heb ik wel een tas vol. De fietstassen misschien wel vol.
4: Hoe loopt de draaimolen?
7: Zoals je ziet, volle bek. En dat is altijd leuk. Dit is echt een thuiswedstrijd. Ik kom van knol.
8: Ook in de Hoogte was er een kermis opgebouwd voor Bevrijdingsdag. Hier werd dan ook goed gebruik van gemaakt.
4: Jij bent net in de zweefmolen geweest, toch?
9: Ja.
4: En wat vond je ervan?
9: Heel leuk.
4: En hoe gaat het nu met je maag? Misselijk?
9: Nee. Ik ben er 3 keer in geweest.
4: Wat is je tip om niet misselijk te worden van een zweefmolen?
9: Gewoon niet veel eten van tevoren. Dan word je niet misselijk.
4: Zijn jullie ook in de zweefmolen geweest?
9: Ja. Ja.
4: En waren jullie net ook degene die zo hard aan het gillen waren?
9: Ja, denk het wel, toch?
8: Al met al een hele leuke en gezellige dag. Al vinden sommige mensen dat het vroeger altijd leuker was.
10: Bij fietsenregen in mijn tijd. Hier op Benoeienplein. En weer 2 keer het eerste is geworden.
4: U bent 2 keer eerste geworden?
10: Ja. Als ik daar nog aan terugdenk, een leuke tijd. En nou is die, ja, rommelmarktjes. Vind je niks aan.
2: Ja, heerlijk. Hey, je hoorde enkele bezoekers in de bijlage van Marco Habbinga. En heerlijk, ja. Deze eerlijkheid.
1: Ja, ja, aan de andere kant had mijn wederhelft als reactie daarop van... ja, waarom ben je er dan?
2: Ja,
1: als je er
2: nee,
1: niks aan vindt, ja.
2: Ik heb de indruk aan de beelden zien. Dit is natuurlijk even geknipt van onze reports van de OogTV. Volgens mij was hij daar met zijn kleinkinderen of dat soort dingen. Dus hij was er duidelijk eventjes mee. Maar,
1: juist.
2: Ja, ja, het was niet zijn ding.
1: Nee, dat is dan wel weer... ja, dat kun je soms wel hebben. Maar de vrijheid, dat is niet vanzelfsprekend en die moeten we blijven vieren. Nou, dat doe je natuurlijk met Wham. Freedom uit 1984. Je hoort het hier bij Het Geluid van Groningen, Hoog Radio.

0: Je luistert naar NOS Radio, te ontvangen op DAB+, als je zo meteen in de auto stapt. En natuurlijk ook op 106.6 FM, in Haarlem 107 FM. En wereldwijd te livestreamen via oogochtendshow.nl. Het is 16 minuten over 7. Zo naar buiten kijken is het aan de frisse kant, maar het is bewolkt. En ja, het zonnetje probeert er al wel wat doorheen te steken. Vandaag blijft het droog en is er af en toe dan ook de zon te bewonderen. Het wordt 14 graden bij een matige noordoostenwind, windkracht 4. Morgen wisselend bewolkt, blijft dan droog en het wordt wederom een graad of 14. Aan het einde van de week zijn er thermische hoogstandjes te waarnemen, naar het schijnt. Dus, ja,
1: je zegt het alsof je er al helemaal klaar voor bent.
0: Echt wel.
1: Ja. Hey, ik ben het met je eens. Waar ik het wel even raar van opkeek, ik heb hem maar even meegenomen in het nieuwsblokje. Stickeroorlog. Belt Sikkom. De Oosterparkwijk is een heerlijke buurt om te wonen. Kan ik me voorstellen. Volks, nobberschap, jong, oud, links, rechts, studenten en verstokte stadjes wonen er kriskras door elkaar. Maar dat zorgt ook voor een dynamische wijk. Wel even het goede woord pakken. Een volle lantaarn en volle lantaarnpalen waar de extremen van beide politieke kanten elkaar verdringen met stickers. Nou, op de foto's inderdaad, er zijn weinig lege oppervlakte meer daar.
0: Ja, hè?
1: Ja,
0: maar het is sowieso wel interessant om de lantaarnpalen in onze gemeente, of in onze stad ook, in de gaten te houden. Heel veel mensen gebruiken dat ook om hun kunst op, bijvoorbeeld op te doen. Die maken dat op een sticker en dan plakken dat daarop. En er zijn echt, echt kunststukjes daar te zien. Dus dat is echt wel leuk om die stickers te bekijken.
1: Ik weet wel dat wij vroeger langs winkels of garages gingen, heb je ook stickers, meneer, die verzamelden we dan.
0: Ja. Lekker blijven plakken. Ja,
1: ik dacht dat dat al heel lang geleden was, maar het gebeurt dus nog.
0: Ja, oké,
1: mooi, heel mooi. Minder mooi, maar wel ook wel aan de ene kant weer goed nieuws. Na het tweede faillissement staat er boven de kop en dan volgt de rest in diverse media. En dat gaat over het filiaal van de vierde bakker Beukenveld aan de Parkweg in Groningen. Want die gaat waarschijnlijk toch weer open. De bedoeling is dat enkele oud-medewerkers de winkel gaan beheren. En curator Maarten Hemmers laat weten dat de deal op een haar na rond is. Nou, toch mooi dat daar weer een bakker blijft doorgaan. Ja, en als je dan echt een keer een goede date wil, dan moet je het van deze man hebben. Douwe Bob Fixed. Dat is bijna een titel van een datingsprogramma.
0: Ja.
1: Sikkom komt er ook mee. Douwe Bob vond namelijk dat de cameraman te weinig aandacht kreeg afgelopen bevrijdingsdag. En daarom trekt hij live op het podium van het Bevrijdingsfestival in Groningen de videograaf

0: achter de coulissen weg om hem in de spotlight te zetten en die te gunnen aan hem. De spontane actie leidt tot een date.
1: Yo.
0: Nou heb ik begrepen dat Douwe Bob wel meerdere dates gehad heeft en niet allemaal erg lang gebleven is. Dus ik weet niet hoe dit gaat aflopen.
1: Nee, en ja, goed, zowel met dames als met heren. Dus wat dat betreft komt dat allemaal goed. Ik vraag
0: ben heel benieuwd.
1: Vrouwelijk of mannelijk, dat weet je dan weer even.
0: Ik weet het niet. Nou, misschien moeten we daar eens achteraan. Kunnen we eens even vragen hoe het bevallen is.
1: Precies. Dat is over het nieuws uit Groningen. Dankjewel Jan hiervoor. Yo. En meer nieuws check je natuurlijk op oogtv.nl. En in de Oog Nieuws app. Nu nieuws, van het nieuws naar de muziek van Groove Amaya.

0: en My Friend. Je hoort het op Oog Radio. In de Oog Ochtendshow. Het is 6 mei 2026. Er is van alles te beleven in Staat en Ommelaan vandaag.
1: Ja, en dat kun je beginnen vanavond bijvoorbeeld als je deze tip volgt om 8:30 bij brouwerij Martinez. Gabi Torres Trio speelt daar. De Spaanse pianovirtuoos Gabi Torres is een van de opvallendste jonge muzikanten in de Europese jazz scene. Hij is de tweede Spaanse muzikant ooit die de finale haalde van de prestigieuze Thelonious Monk Jazz Competition in december 2018. Ja, Thelonious Monk, ja, mooie naam. Ja, bekende naam. Maar in ieder geval, als je dat haalt, doe het goed. Hij speelt dus vanavond in brouwerij Martinez om 8:30. Gabi Torres Trio.
0: Ja, Gabi, hè? Gabi. Dat is met een X.
1: Oh ja, Gabi.
0: Ja. Om 8:30 kun je ook terecht in de USFA voor de interventie. Ben je bang voor verandering? Bang dat de wereld vergaat? Of juist blijft bestaan? Ongewis is een komische improvisatievoorstelling waarin drie acteurs zonder script samen met het publiek onderzoeken hoe het is om het niet te weten. Dat vanavond in de USFA om 8:30.
1: Ja, ik weet niet. Ik zou niet weten of het... Ja, maar goed. Sami Fati en Transguana... Nee, Granava Express, als ik het goed uitspreek. In de Vera vanavond om 9:30. Ja, Sami Fati en Transguana Express is een samenwerking tussen twee acts uit Frankrijk en Marokko die een gezamenlijke missie delen, het Gnawa-geluid, wereldwijd onder de aandacht brengen. Bijzonder allemaal klinkt dat. Als je daarvan houdt, dan moet je vanavond om 9:30 in de Vera zijn voor Sami Fati en de Transguana Express. Ja, dat waren drie tips die we eruit gehaald hebben. Als je ze allemaal wil weten, dan moet je echt naar groningen.uitloper.nu of naar 9 op onze kabelkrant kijken voor OogTV, staan ze ook allemaal. Heb je nou zelf iets georganiseerd? Dat willen wij wel melden, maar dan moet je het even aan ons laten weten. Stuur je tips naar ochtendshow@oogradio.nl.
2: Dit is de Oogochtendshow. Oog Radio.

0: Lady Gaga en The Dead Dance. Op Oog Radio. En dan is het nu tijd voor de...
1: Oog Radio Stadsplaat.
0: Ciel Bleu van Floos is een warme en volledig instrumentale zogeheten lo-fi jazz track. Zorgvuldig gecreëerd met de voor Floos typerende sounds.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is 7:30. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Er is opnieuw discussie over het oude pannenkoekschip De Verandering in Groningen. De partij Pro wil dat de gemeente kijkt naar een reddingsplan in plaats van sloop. Volgens initiatiefnemers kan het schip wel verplaatst worden en zelfs weer gaan varen als monument. Het schip ligt al jaren stil en zou eerst door de gemeente worden gekocht en gesloopt om ruimte te maken. Maar door een rechtszaak over de nieuwe ligplaats loopt alles vertraging op. Ondertussen wil de stichting het schip redden en er bijvoorbeeld een museum of varend erfgoed van maken. Experts zeggen dat het schip technisch nog in orde is, ondanks eerdere claims van de gemeente. De gemeente wil zelf geen geld investeren, maar staat open voor plannen van anderen. De bal ligt nu bij het college. De stationsweg is van vandaag 6 mei tot en met woensdag 20 mei afgesloten voor doorgaand verkeer. De afsluiting is nodig vanwege werkzaamheden aan de nieuwe busonderdoorgang bij het hoofdstation. De gemeente legt in deze periode een kruising met verkeerslichten aan. Die moet ervoor zorgen dat bussen straks veilig de onderdoorgang in en uit kunnen rijden. De aanpassing hangt samen met de verhuizing van het busstation. Vanaf 28 juni vertrekken de bussen vanaf de zuidzijde van het station. Door de werkzaamheden is de stationsweg niet toegankelijk voor automobilisten en fietsers. Zij worden daarom omgeleid. Bussen en voetgangers ondervinden minder hinder. Zij kunnen het station blijven bereiken zoals gebruikelijk. Ook de taxistandplaats en de Kiss and Ride blijven toegankelijk. En deze zomer kun je weer films kijken op het dak van Forum Groningen op 45 meter hoogte. Lekker onder de sterren. Op 9 mei draait Spirited Away, een Japanse animatiefilm over een meisje dat in een magische wereld vol geesten terechtkomt. Op 3 uur volgt Michael over het leven van Michael Jackson. Een week later draait The Devil Wears Prada 2 met de bekende cast terug in de modewereld. Op 24 juni is het tijd voor een nieuwe Star Wars film met The Mandalorian en Grogu. En bij slecht weer gaat Spirited Away sowieso binnen door. Maar de andere films in juni kunnen worden afgelast bij storm of regen. Dan krijg je bericht per mail en het programma voor de rest van de zomer wordt later bekendgemaakt. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en is er af en toe zon. Het wordt 14 graden bij een matige noordoostenwind en dat is windkracht 4.
2: Dankjewel, Jan. Oog Radio verkeersupdate, mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Er zijn geen vertragingen te betreuren op de Groninger snelwegen, omdat het meivakantie is, dus dat is erg prettig. In de bussen op het spoor gaat ook alles lekker door, maar bij Arriva is er wel een storing bij de in- en uitcheckpalen op de treinperrons. Als je je incheckt of uitcheckt, dan zie je een andere melding. Als je dat doet met je bank- of OV-pas, ook is je reis niet meteen zichtbaar in je reisoverzicht, maar je bent dan wel goed ingecheckt. Heb je toch een gemiste uitcheck, dan ga dan naar arriva.nl om dan via het contactformulier dat te melden, zodat je dan eventueel weer wat geld kunt terugkrijgen. Leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is 7:54 en wij duiken het nieuws uit Groningen weer in. En dat niet zo goed nieuws voor de liefhebbers van het Noorderzonfestival, Jan.
1: We hadden het net over in- en uitchecken. Nou, wij zijn in deze uitzending ingecheckt, maar het Apollo-podium, dat is op het Noorderzonfestival helaas uitgecheckt door de organisatie. Hoe dat zit, dat hoor je zo.
0: Dit is de Oog-ochtendshow.

0: Gelukkig maar. Dean Lewis hoorde je met Trust Me Mate.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Het Apollo-podium tijdens het Noorderzonfestival verdwijnt vanwege bezuinigingen.
2: Ja, not giving up on you, zeggen ze dan. Nou, dit podium was te vinden in het midden van het Noorderplantsoen. Het podium drukte steeds zwaarder op de begroting en was niet langer te financieren. Dat zegt de artistiek directeur Mark Jomen. Ja, een deel van het budget gaat nu naar andere kunstvormen die op het festival te zien zijn. Kunst kan nu opduiken waar je het niet verwacht. De organisatie gaat op zoek naar meer speelse spontaniteit en maakt van het hele plantsoen een speelveld voor maken en publiek samen. Daarover hoor je Rutger Gernand, algemeen directeur.
3: Het is een keuze die we met veel pijn in het hart gemaakt hebben, want het is een podium wat voor ons als organisatie veel betekent, maar ook voor de Groningers heel veel betekent. Het probleem is alleen dat we er tegenaan liepen dat de kosten van het organiseren van Noorderzon heel hard stijgen, zoals eigenlijk voor alle buitenfestivals in heel Nederland. Heel veel festivals worden daardoor ook niet meer gratis toegankelijk, maar dan moet je een kaartje voor kopen. Dat willen wij niet. En we moesten het gat in de begroting dichten. En dit was eigenlijk een van de weinige dingen, de knoppen waar we aan konden draaien. Het was ook zo dat het iets is waarop het veel moeilijker is om ander geld voor te vinden. Bijvoorbeeld van fondsen. Omdat de artiesten die we op het podium daar neerzetten, dat zijn artiesten die al een beetje aan het doorbreken zijn. Die ook op Lowland staan. Dat is heel tof. Maar daardoor is het ook iets waarvan andere financiers zeggen, ja, voor ons is daar niet zo'n rol in. Als je er kaartjes voor zou kunnen kopen, dan kan het prima van zichzelf bedruipen.
4: Deze editie is nog gratis toegankelijk voor bezoekers. Maar blijft het ook zo in de toekomst?
3: Dat is wel waar we op inzetten. En daarvoor doen we ook een beroep op iedereen, de overheid, maar ook op bedrijven, op particulieren. We moeten gaan zorgen dat het een beetje technisch wordt, maar de financieringsmix, dus de hoeveelheid geld die we nodig hebben om dit feestje te kunnen organiseren, dat die breder wordt en niet alleen maar op uit de plas bier de kaartverkoop en de subsidie gefinancierd wordt.
5: Nogal negatief verhaal, maar Noorderzon moet vooral leuk zijn. Is er nog wel wat te beleven dit jaar?
3: Er zal heel veel te beleven zijn. Wat ik al zei, ik denk dat er meer, vooral veel meer zichtbaar is voor de mensen die naar het plantsoen toekomen. We zijn ook heel hard bezig om het plantsoen nog veel meer vorm te geven. Dat er allemaal dingen te zien zijn. Dus ik denk dat er voldoende te beleven zal zijn voor de bezoeker. En ik hoop zelfs dat dit ook het begin is van een Noorderzon, een nieuw elan voor Noorderzon, waarbij er nog weer meer gebeurt in het plantsoen en het festival echt een herstart daarin kan maken.
2: Je hoorde Rutger Gernand in een bijdrage van Ruben Feiken.
0: Ja, wat dat betreft, het is natuurlijk een creatieve sector.
2: Ja.
0: Dus hopelijk ook dat ze creatief zijn in het vinden van oplossingen dan. Om het toch lekker. Ja, dat moet vast goed komen, toch?
2: Lijkt me wel. En het was vroeger ook veel meer in de buitenlucht en overal in het plantsoen. Het was al steeds meer in bepaalde
0: andere gebouwen.
2: Ja, dus misschien komt het oude sfeertje weer een beetje terug. En wat jij net zei, want dat was niet te horen, misschien kan het wel dat zo'n tent door een speciale sponsor wordt opgepikt. Ja, daar komt er een naam bij, maar als het kan, dan moet je het gewoon doen, lijkt mij.
0: Ja, misschien wel, ja. Ja. We gaan het meemaken, we gaan het zien. En dit jaar dan zal het
2: de laatste keer zijn.
0: De laatste keer, ja, absoluut. Nu op Oog Radio, in excess met New Sensation. Nou ja, zo nieuw is het niet meer, hoor. Het komt uit 2000.

0: New Sensation van In Excess. Het zet de klok op 7:45.
1: Word wakker met de Oogochtendshow.
2: De manier waarop je ging was inderdaad een New Sensation.
0: Ja, inderdaad.
2: Oké, maakt niet uit. Volksvermaak in Groningen. Ja, diverse media koppen daarover. Er is een goede kans dat de gemeente zo'n 150.000 euro geeft voor Groningens ontzet op 28 augustus. Ja, nieuwe voorzitter Erik Baar is daar blij mee en wil het feest nieuw leven inblazen. Volgens hem draait het om een meer beleving en betrokkenheid, want veel mensen weten niet eens meer waar het feest over gaat. Ook helpt het niet dat het geen vrije dag meer is. Het plan is om het feest minder statisch te maken, met wisselende locaties en meer activiteiten door de hele stad. Dit jaar wordt er nog een verbeterde versie van vorig jaar, maar daarna moet het echt groter. Baar kijkt daarbij naar Leiden als voorbeeld, waar het hele stadsgevoel sterker leeft. Het doet meer trots, meer mensen en uiteindelijk een feest van voor en iedereen.
0: Ja, dat moet het doel zijn,
2: ja,
0: hè?
2: Het doel. Ja, ja, het doel, ja. Moet meer trots. En ja, dan ben ik een beetje flauw, maar zijn naam heeft hij dan wel mee. Laat hij dan de oude versie naar het graf dragen als Baar zijnde en de nieuwe, mooie versie brengen. Want we hadden het er al eens eerder over. Het is wel heel oudbollig geworden.
0: Ja, uiteindelijk wel, ja.
2: Ja. Ja. Nou, succes en... Oh jee.
0: Ja.
3: Wat ruist er door het struikgewas?
0: Ja, dat was natuurlijk een geweldig nummer van Toon Hermans.
2: Ja.
0: Maar het is ook de kop in de U-krant. Want de RUG doet het jaar het voor het eerst mee aan de Biodiversity Challenge. Waarin de universiteiten kijken naar wie de meeste soorten planten, dieren en schimmels op hun terrein heeft. Onderzoeker Marije Jousma pleit voor meer wilde, rommelige natuur op de campus, omdat het juist goed is voor de biodiversiteit. En dan ruist er weer wat door het struikgewas. Ja. Nu zijn veel terreinen nog strak en netjes, maar dat wil ze laten veranderen. Iedereen kan meedoen via een app door foto's van soorten te maken. Winnen is niet het doel. Mensen meer naar buiten krijgen en bewust maken van de natuur wel. Volgens betrokkenen kan minder maaien en meer ruimte voor struiken en oude planten veel helpen. Er is soms weerstand tegen dat idee, maar langzaamaan verandert het denken. Kleine aanpassingen kunnen al een groot verschil maken. De challenge wordt afgetrapt op de Zernike vandaag 6 mei met een introductie-excursie.
2: Ja, ik ben benieuwd.
0: Ja, ik merk het zelf ook. Bij Bermen, hè, op wegen. Bijvoorbeeld inderdaad bij Paddepoel,
2: ja.
0: Op de Zonderlaan. Dan zie je echt wat veel... Ja, het wordt er ook gezelliger van eigenlijk. Doordat er zit wat meer kleur in en het wordt wat hoger, het gras.
2: En het leuke is, er is nou eentje onderhouden. Dus blijkbaar weer aan de hand geweest. En dan zie je precies hoe strak het erbij ligt als je het allemaal keurig strak maait.
0: Ja, absoluut.
2: Ja. Nee, ik heb liever ook die wilde.
0: Ja, ik denk het ook wel, ja. Wij houden van wild, hè.
2: Oh ja.
0: Ja,
2: ja, maar buiten de uitzending, hoor.
0: Dat dan weer wel, hè. Oké. Okay. Nou, de microfoon dicht, dan gaan we even lekker los. Ja?

0: Samson Hoy op Hoge Radio en Too Many Roads. Het staat de klok op 9 minuten voor 8. Het is woensdag 6 mei 2026. Daarmee is het internationale anti-dieetdag. Op 6 mei laten we de weegschaal gewoon links liggen. Want dan is het internationale anti-dieetdag. De Britse Mary Evans Young richtte deze dag in 1992 op... naar haar eigen strijd tegen anorexia... en haar afkeer van het opgelegde schoonheidsideaal. Ze wilde dat mensen trots leren zijn op hun eigen lichaam... en dat er aandacht komt voor de gevaren van de dieetcultuur.
1: Ja, die zijn er zeker ook.
0: Ja.
1: Wie meedoet, draagt vandaag een lichtblauwe strik. Maar belangrijker is de boodschap... stop met straffen, begin met zelfacceptatie. Op deze dag wordt ook aandacht gevraagd voor eetstoornissen, vetshaming... en het feit dat gezond zijn meer is dan alleen een maatje minder. Je vindt informatie op Wikipedia en bij de organisatie die zich bezighoudt met body positivity.
0: Ik heb dat vrij dichtbij meegemaakt. Mijn moeder, die had gewoon een lichaam wat eigenlijk altijd wat aan de stevige kant was.
1: Mm-hmm.
0: Ze heeft zich helemaal suf gedieet, want dat was toen in de jaren 80 helemaal een
1: ja, dat is
0: echt
1: waar.
0: Alles. Weight Watchers, alles, kapitalen er ook nog tegenaan gegooid.
1: Ja, dat kost ook nog flink.
0: Ja, en dan denk ik van, ze was niet heel dik, hoor. Maar gewoon
1: wat fors gebouwd.
0: En voor een moeder is dat ook helemaal prima. Ik heb er nooit een seconde bij stilgestaan... dat zij niet slank genoeg zou zijn, zal ik maar zeggen.
1: Nee, maar dat is wel leuk, want dat speelde voor mij ook niet bekend op dat moment.
0: Nee. En dan denk ik van, jongens, wees wat relaxter naar elkaar.
1: Ja.
0: En laatst zag ik ook een of andere advertentie... waarbij ook weer superdunne, want het was even een tijdje weer... gewoon dat er ook wat vollere modellen waren bij mode.
1: Ja, dat is inmiddels ook alweer veranderd.
0: Het is allemaal weer superdunne. Ja. Dan denk ik van, jongens, dit is niet gezond.
1: Nee, en bovendien, ik ben toevallig een persoon... waar het vandaan komt mag Joost weten... maar ik heb moeite om amper de 60 kilo vast te houden.
0: Ja.
1: En ik ben 1,90 lang. En ik vind het niet erg, want ik ben gezond. Dat heb ik laatst alweer kunnen testen, dus er is niks mis. Maar het is ook wel eens prettig om te zeggen dat dat ook niet prettig is.
0: Ja.
1: Daar heeft ook weer zijn voor- en zijn tegens. Dus laat mensen nou gewoon lekker op hun eigen manier werken aan hoe zij zich het happiest voelen. Nou, dan is de ene toevallig ietsje groter dan de ander.
0: Zo is dat. Dan draaien we nu Meghan Trainor met All About That Bass, die dat ook viert. Ja, ze is daarna wel gigantisch afgevallen. Dus helemaal de neerslag zelf.
1: Ja,
0: het effect heeft het niet, maar het nummer is wel heel leuk. Because

Meghan Trainor in All About That Bass. Zometeen hier op Oog Radio natuurlijk het NOS Journaal met het nationale en internationale nieuws. Daarna zijn wij vlug weer bij je terug met het tweede uur van Oog Ochtendshow met het nieuws uit de gemeente Groningen. Tot het nieuws aan hoor je de Body Rockers. En

0: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
1: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
4: Het geluid van Groningen. Dit is OOG Radio. Nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum uitgelopen op ongeregeldheden. Zo'n 150 betogers blokkeerden een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. In een leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn moet een noodopvang komen voor 240 mensen. Vorige week werd daartegen ook al geprotesteerd. Verwaarlozingszaken van huisdieren, zoals honden en katten, worden steeds ernstiger. Dat signaleert de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Ook maken dierenartsen steeds vaker melding van ernstige verwaarlozing. De inspectie zag eerst vooral milde overtredingen, maar ziet nu steeds meer schrijnende situaties.
6: Dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn, omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen, of moeten verblijven in zeer vervuilde huisvesting. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
5: Oorzaken zijn onder meer dat mensen geen geld hebben voor medische verzorging. De schok is groot in China na de dodelijke explosie in een vuurwerkfabriek. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven. 61 mensen raakten gewond. In de stad waar het gebeurde staan zeker 3000 vuurwerkfabrieken. En de huizen die rond de fabriek, de ontplofte fabriek staan, zijn flink beschadigd, zag correspondent Gabi Verberg.
7: Er zijn heel veel deuren uit huizen geblazen en overal zijn ramen gesprongen. Verder zijn mensen angstig. En dat is ook wat te begrijpen. Er is nog steeds rook te zien. Tegelijkertijd wordt er overal vuurwerk afgestoken, siervuurwerk. Dus het is een aparte gewaarwording allemaal.
5: De duizenden vuurwerkfabrieken in de Chinese regio worden geïnspecteerd op de veiligheidsregels en blijven voorlopig dicht. Dan het weer nog. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Attention!
9: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
10: Eén voor jou.
9: Voordelige spijkerbroeken.
10: Eén voor mij.
9: Voordelige korte broeken.
10: Eén voor jou.
9: Voordelige t-shirts.
10: Eén voor mij.
9: Voordelige overhemden.
10: 50

0: voor jou.
1: Nu bij de Boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera en appbediening. Voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
2: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
3: Goedemorgen Groningen, dit is de Algeochtendshow. Mijn naam is Rick en Jan heeft voor jou de onderwerpen van het lokale nieuws.
4: Ja, klopt. Wordt het oude pannenkoekschip nog alsnog gered van de sloop? Stationsweg van vandaag 6 mei tot en met 20 mei afgesloten. En Rooftop Cinema keert komende maanden terug bij het Forum Groningen.
3: Meer over dit nieuws hoor je rond 8:30 op Oog Radio. Hier is de Oog Radio verkeersupdate mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Zoals Jan net al meldde, de stationsweg is dus vanaf vandaag tot en met 20 mei afgesloten. Er wordt dat heeft nodig vanwege de nieuwe onderdoorgang van de bus. Er wordt een stoplichtenkruispunt aangelegd. En ja, dan moet de brut even eruit, zeg maar.
4: Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe het eruit gaat zien.
3: Ik ook.
4: Het is er niet zo breed, dus ik ben benieuwd hoe ze het gaan doen.
3: Wat mij wel heel erg opvalt, is dat de fietsers er nu ook niet langs kunnen. Dus dat is wel even een belangrijk aspectje, denk ik.
4: Dat vind ik wel logisch, want ik denk dat er in die krapte daar vlak voor het andere verkeersplein, want het zit daar tussen die twee gebouwen in, dat er best wel ruimte nodig is voor
3: Ja, maar richting de Emma-viaduct lijkt me dat je daar dan wel naar de Werkmanbrug zou moeten kunnen.
4: Ja, maar je kunt er wel achterlangs over fietspad bij het onder de Herenbrug doen, neem ik aan.
3: Ja, dat wel. Ja.
4: Kun je langs voor, dus dan kun je er wel komen.
3: We gaan het allemaal meemaken.
4: Ja, nee.
3: En dat is het eigenlijk ook gewoon.
4: Even
3: ik moet niet zo moeilijk doen. Ja,
4: opletten.
3: Precies. Dat komt er allemaal goed.
4: Je moet vaker op de fiets. Nee, dat doe je
3: al. Dat doe ik wel. Ja, dat is het probleem niet. Voor de rest zijn er geen files te betreuren op de Groninger snelwegen. En met het OV gaat ook alles lekker door. Maar let wel even op bij Arriva in- en uitcheckpalen op de treinperrons. Door een storing zie je een andere melding bij het in- en uitchecken met je bank of OV-pas. Ook is je reis niet meteen zichtbaar in je reisoverzicht. Maar je bent dan wel ingecheckt. Mis je nou een uitcheck, dat kan gebeuren, dan kan je naar arriva.nl gaan om via het contactformulier de kosten weer terug te vragen. Het is 8:06. Dit is de Oogochtendshow. We duiken het nieuws uit Groningen in en we gaan bij Valken kijken.
4: Nou ja, de invloed van, want ik vind dat een heel mooi idee, die nestkast en die camera, maar de invloed van die beestjes kan soms vrij groot zijn. En dat weet postduivenhouder Benny Stumpen erg goed.
3: Ja,
4: en die hebben we even gesproken.
3: Ja, precies.
4: Dus dat hoor je zo.
3: Dat hoor je zo, nadat we geluisterd hebben naar Raccoon. En met een, wat dat betreft dan wel toepasselijke titel.
4: Oh, zeg het dus.
3: It's You or Me.
4: Ja, dat kan wel stellen,
3: vogels. Ja.
1: De Oogochtendshow.

0: Nou, ik heb nog een lederhozen al aangetrokken hoor. Hey, geweldig dit, hoor.
1: Je wil niet weten hoe dat eruit ziet. Hè?
0: Nee hoor, dat klopt. Het is goed dat het radio is. En het is 8:11. Tijd voor...
2: Het nieuws uit Groningen.
0: Postduivenhouder Benny Stumpen vreest voor zijn duiven door het paardje Slechtvalken dat al een slordige 10 jaar woont op het Gasuniegebouw, de Apenrots.
1: Ja, de valkenrots zou je bijna moeten zeggen. Ja. De roofvogels hebben nou in begin maart eieren gelegd en inmiddels 3 jongen gekregen. Wat volgens Stumpen het risico op aanvallen vergroot. Ja, de ouders zullen namelijk hun territorium steeds meer uitbreiden, omdat de slechtvalkjes steeds meer eten nodig hebben als ze ouder worden. Dat is heel spannend, want als dat gebeurt is dat heel stressvol voor die duiven. Ja, die weten dat ze worden aangevallen en die durven daarom niet meer naar buiten. Je hoort erover Benny Stumpen.
3: Hey. Ja, jullie mogen straks naar buiten. Jullie zijn straks aan de beurt. Jullie zijn nog even te klein, hè, te jong om buiten te vliegen. Met, volgende week mogen jullie naar buiten. Dit zijn de dames. Dus straks gaat het hok open, dan vliegen ze buiten. Ongeveer 1/2 uur, 3 kwartier lang. En dan maak je dus het hok schoon, ververs je het water. Komen ze weer binnen, krijgen ze voer. De jonge duiven, het zijn nu eigenlijk de kleuters... Kijk, ze zijn eigenlijk al net zo groot als die ouwen. En ze zijn volop in ontwikkeling.
4: De duiven van Benny gaan elke dag naar buiten. Maar dat is niet zonder gevaar.
3: We zitten hier vlakbij het Gasuniegebouw. Bovenop zit een nestkast. Daar broedt een paardje slechtvalken. Die hebben begin maart eieren gelegd. Daar zijn nu 3 jongen geboren.
4: En het favoriete hapje van een jonge slechtvalk? Ja, je raadt het al. Nu hoeven de jonkies nog niet veel te eten, maar...
3: De jonge slechtvalken worden steeds groter, dus er is steeds meer voedsel nodig. Dus die ouders die zullen steeds hun territorium, hun zoekgebied gaan uitbreiden. En die zullen hier dus ook gaan overvliegen en die zeggen... Hé, daar vliegt een koppel duiven, daar pikken we er 1 uit. En dat is altijd dan wel heel spannend. Want als dat een paar keer misgaat en hij pikt er inderdaad 1 uit... dan is dat ontzettend stressvol voor die duiven. Want die weten gewoon, we worden aangevallen, die durven dan het hok niet meer uit...
4: En hoe vaak gebeurt dat dan, per jaar?
3: Elk jaar is weer anders. Ik heb 2 jaar geleden, toen was het vrij erg. Toen heb ik zeker een keer of 5, 6 een aanval gehad van de slechtvalk. En dan ben ik 5, 6 jonge duiven dus ook bij het hok kwijtgeraakt.
4: Maar kunnen we er wat tegen doen? Of?
3: Ja, die nestkast weghalen op het gebouw. Want laat wel 1 ding duidelijk zijn. De slechtvalk hoort hier in principe niet. Hij hoort niet tot... natuurlijke habitat van Nederland.
4: Dit jaar is er nog geen van Benny's duiven opgegeten. Maar dat kan ook zomaar komen door een wel heel bijzondere vriend.
3: En dat zijn de kraaien, de roeken. Die hebben van nature een beschermfunctie. Dus als er een roofvogel gesignaleerd wordt...

0: één of twee kraaien die gaan er schuin onder vliegen. En die gaan als het ware die roofvogel tegenhouden. Dus steeds met die roofvogel mee. Dus kraaien zijn mijn vrienden.
1: Ja, je hoorde Benny Stumpen in een bijdrage van Willem Poppes. En ja, dat van die kraaien, dat kende ik dus niet.
2: Nee.
1: Dat vind ik wel interessant.
2: Inderdaad. Nou ja, goed, sowieso kunnen ze beeld lawaai maken, dat weten
1: ja,
2: we allemaal.
1: Ja, dat weet ik wel, ja.
2: Ja, in het valt me op zich wel, verbaast me dat dan die duiven worden aangevallen. Want ja, als het vliegt, dan heeft een slecht valken toch al op het menu staan. En dan heb je bijvoorbeeld ook over stadsvogels zoals duiven. En stadsduiven. En daar zijn er ook heel veel van in Groningen.
1: Ja, ja, waar vliegt dat beestje? Bij de buurt van die gasunie daar. En hoe groot is dat gebied dan?
2: Ja, absoluut.
1: Hoe is die straal? Ik bedoel, ik weet niet of die wel bij de stadsduiven komt. Of dat die juist een beetje meer...
2: Dat zou kunnen, ja.
1: Maar ja, goed, het blijft vervelend. Want ik neem aan dat een postduif toch iets waardevoller is als de gemiddelde stadsduif.
2: Dat is ook weer waar, ja. Dus nou goed, er zal vast ook het laatste woord nog niet over gezegd zijn,
1: nee,
2: denk
1: maar
2: ik.
1: Maar het is altijd wel heel makkelijk, hè. Zo'n postduif is gewoon retourafzender.
3: Wakker worden met het nieuws uit

0: Janet Jackson, Together Again. Het zet de klok op 19 minuten over 8.
1: Als ik zo naar buiten kijk voor het weer, dan zie ik dat het bewolkt is. Het zonnetje probeert er nog wel doorheen te prikken, maar dat lukt nog niet heel erg. En het is aan de frisse kant, zoals je vast wel
2: gemerkt hebt, ja.
1: Als je nu nog in bed ligt, heb je het.
3: Nee.
1: Maar het is een graad of 10, dus dat moet je ongeveer aanhouden. Vandaag blijft het droog en is er af en toe zon. Het wordt 14 graden uiteindelijk bij een matige noordoostenwind, windkracht 4. Morgen wisselen bewolkt, ook droog en ook weer een graad of 14 op de thermometer.
2: Dat staat er altijd op, hè?
1: Dat staat er altijd op, maar dan gaat hij het ook aanwijzen.
2: Het zou mooi zijn als hij iets hoger ging, maar dat gaan we weer zien, later weer. Zuiderplantsoen gekort wiet. Ja, Sikkom komt er toch mee. We hadden het er al over mij niet. Maar ja, groen is Sikkom het credo van de gemeente. Maar in de praktijk valt dat dus weer tegen. Velden van bloemen worden namelijk zonder beton naar de Filistijnen gemaaid. Zelfs de maand waarin de gemeente zegt dat het niet gemaaid wordt. Dus ja, helaas ook het mooie nieuwe plantsoen ligt er weer ietsje strakker bij dan dat ons lief is. Maar goed, wetenschap hopen we dat ze daarmee gaan krijgen. Dan heb ik een ander ding uit de Groninger Internetkrant, namelijk een jubileumeditie van de Life Science Conference. Die viert namelijk dit jaar het jubileum van 5 jaar. Dus het is de 5e editie op dinsdag 22 september. Duurt nog even, maar dit jaar dan is dat de 5e editie in het Forum Groningen. En met dit 5-jarig jubileum markeert de organisator Life Cooperative een belangrijke mijlpaal in het versterken van de life sciences en de health sector, oftewel de gezondheidssector, zeg het dan gewoon in Nederland, denk ik.
1: Ja,
2: maar in Noord-Nederland. En dat is toch wel een aardige sector geworden, geloof ik, de laatste jaren. Dus mooi dat ze dat doen en hopen dat het nog een beetje beter wordt. Ik vind hem wel leuk. Leuke uitdrukking. Mannen met pannen.
1: Oh!
2: Ja, het staat in de U-krant, in de Universiteitskrant dus. Ja, oudere mannen zoeken namelijk minder vaak gezelschap bij clubjes dan vrouwen bijvoorbeeld doen. Het is een aanname van de U-krant, neem ik aan. Maar in ieder geval, ze zeggen dat. En dus staat er een groepje studenten, mannen met pannen, waarbij jonge en oudere mannen samen eten koken. En neem ik aan, ook opeten. En wil je daaraan meedoen, dan moet je even mailen naar mannenmetpannen@hotmail.com. Of je moet even de website opzoeken via het artikel op de Universiteitskrant, of gewoon even de website van Mannen met Pannen. En de eerste mogelijkheid dat er weer zo'n avond is, is op 11 mei al. Dus ze zijn wel lekker actief.
1: Ja, het zit dan in Oliemuldersweg, geloof ik, hè?
2: Dit gaat per locatie. Het kan ook wel anders, maar dit is de eerstvolgende keer. Dat is 11 mei, 11 september, ook zeggen, 11 mei. En dat is inderdaad bij Van Houten. Begint om 5 uur, eindigt om 8:30. Kijk even of je je moet opgeven of wat dan ook. Maar ik vind het wel een leuk initiatief.
1: Google even mannen met pannen en dan komt dat vast in orde. Nou goed, tot zover het nieuws uit Groningen. Dankjewel Jan voor het opzoeken hiervan. Yes. Voor meer nieuws check je oogtv.nl en de Oog Nieuws app. Voor meer uitgaanstips, dan moet je ook lekker blijven luisteren. Want dat krijg je zo meteen te horen hier op Oog Radio. Tot die tijd, Sam Jeu en Dark Before the Dawn.

0: Het is 26 over 8. Het is 6 mei 2026. En er is weer van alles te beleven in Staten om Melaans.
1: Ja, dat kun je wel stellen. Gabi Torres trio is onder andere in Brouwerij Martinez te horen. En dat is vanavond om 20:30. En dan hebben we het over Spaanse pianovirtuoos Gabi Torres. Het is een van de opvallendste jonge muzikanten in de Europese jazz scene. Hij is de tweede Spaanse muzikant die ooit de finale haalde van het prestigieuze Thelonious Monk Jazz Competition. En dat deed hij in december 2018. Als je die dan ook wil horen vanavond, Brouwerij Martinez, 20:30 in het Gabi Torres trio.
0: Als je bang bent voor verandering, bang dat de wereld vergaat of juist blijft bestaan, dan moet je vanavond naar de USFA om 20:30 voor de interventie. Ongemis kun je dan bekijken. Dat is een komische improvisatievoorstelling waarin drie acteurs zonder script samen met het publiek onderzoeken hoe het is om het niet te weten. Vanavond 20:30 in de USFA.
1: Ik ben benieuwd. Maar als je niet naar de USFA gaat, dit eindigt ook met A, ga je naar de Vera om 21:30. Sami Fati en de Trans Ghanawa Express. Sami Fati en de Trans Ghanawa Express is een samenwerking tussen twee acts uit Frankrijk en één uit Marokko. Één uit Frankrijk en één uit Marokko, die een gezamenlijke missie delen, namelijk het Ghanawa geluid wereldwijd onder de aandacht brengen. Nou, als je wil weten wat dat inhoudt, dan moet je om 21:30 richting de Vera en daar gaan luisteren naar Sami Fati en de Trans Ghanawa Express. Ja, en dat waren de tips vanuit de Groningen.uitlopen.nu. Kun je ze allemaal bekijken, net zoals op onze kabelkrant na 9. En als je zelf iets organiseert, stuur het naar ons, ochtendshow@oogradio.nl.
0: Ja, en zo is er van alles te beleven in de stad. Maar wat er ook altijd te beleven is in de stad, dat is muziek in de stad. En dat hoor je in de
2: Oogradio Stadsplaat.
0: Gabi Veldman, zij studeert Duits en ze was al een tijdje geleden al te horen als Stadsplaat. Zij heeft een band om zich heen verzameld en die heet Jehova Gleis. Jeden Morgen am Bahnhof, dat is een liefdesliedje over een liefde die onbereikbaar lijkt, maar uiteindelijk toch uitkomt. Een mooi verhalend liedje in het ochtendlicht van een treinstation in mei.

0: Gabi Veldman samen met de Hofer Gleis. Jeden morgen aan Bahnhof van Stadsplaat. Het overzicht van alle 25 stadsplaten vind je op oogradio.nl/stadsplaat.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen. Het is 8:58. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Er is opnieuw discussie over het oude pannenkoekschip De Verandering in Groningen. De partij Pro wil dat de gemeente kijkt naar een reddingsplan in plaats van sloop. Volgens initiatiefnemers kan het schip wel verplaatst worden en zelfs weer gaan varen als monument. Het schip ligt al jaren stil en zou eerst door de gemeente worden gekocht en gesloopt om ruimte te maken. Maar door een rechtszaak over de nieuwe ligplaats loopt alles vertraging op. Ondertussen wil een stichting het schip redden en er bijvoorbeeld een museum of varend erfgoed van maken. Experts zeggen dat het schip technisch nog in orde is, ondanks eerdere claims van de gemeente. En de gemeente wil zelf geen geld investeren, maar staat open voor plannen van anderen. De bal ligt nu bij het college. De Stationsweg is vandaag 6 mei tot en met woensdag 20 mei afgesloten voor doorgaand verkeer. De afsluiting is nodig vanwege werkzaamheden aan de nieuwe busonderdoorgang bij het hoofdstation. De gemeente legt in deze periode een kruising met verkeerslichten aan. Die moeten ervoor zorgen dat bussen straks veilig de onderdoorgang in en uit kunnen rijden. De aanpassing hangt samen met de verhuizing van het busstation. Vanaf 28 juni vertrekken de bussen vanaf de zuidzijde van het station. Door de werkzaamheden is de Stationsweg niet toegankelijk voor automobilisten en fietsers. Zij worden daarom omgeleid. Bussen en voetgangers ondervinden minder hinder. Zij kunnen het station blijven bereiken zoals gebruikelijk. Ook de taxistandplaats en de Kiss & Ride blijven toegankelijk. En deze zomer kun je weer films kijken op het dak van Forum Groningen. Op 45 meter hoogte, lekker onder de sterren. Op 9 mei draait Spirited Away, een Japanse animatiefilm over een meisje dat in een magische wereld vol geesten terechtkomt. Op 3 juni volgt Michael over het leven van Michael Jackson. En een week later draait The Devil Wears Prada 2 met de bekende cast terug in de modewereld. En op 24 juni is het tijd voor een nieuwe Star Wars film met The Mandalorian en Grogu. Bij slecht weer gaat Spirited Away sowieso binnendoor, maar de andere films in juni kunnen worden afgelast bij storm of regen. Dan krijg je bericht per mail. Het programma voor de rest van de zomer wordt later bekendgemaakt. En dan het weer. Vandaag blijft het droog en is er af en toe zon. Het wordt 14 graden bij een matige noordoostenwind. En dan hebben we het over windkracht 4.
0: Dankjewel, Jan.
2: Ja.
0: Meer over het weer hoor je natuurlijk rond 10 van 9 wanneer we contact opnemen met weer meneer Johan Kamphuis. Kijken we even op de Groninger snelwegen. Daar is zijn geen files te betreuren. En ook op het spoor gaat alles lekker door. Met die verstande dat als je met Arriva reist, dat je dan te maken krijgt met een storing bij de in- en uitcheckpalen op de treinperrons. Als je incheckt of uitcheckt, dan zie je een andere melding. Als je dat doet, maar ook is de reis niet meteen zichtbaar in je reisoverzicht. Maar dan ben je wel goed ingecheckt. Of uitgecheckt. Heb je toch een uitcheck gemist? Kijk dan op Arriva.nl om via het contactformulier eventuele extra kosten terug te vorderen. Dit is de Hoogochtendshow waar je naar luistert. En we zijn erg blij dat je dat doet, want we maken het programma voor jou. En ja, we hebben het net over auto's gehad. En we hebben het natuurlijk over treinen gehad.
2: Ja, met zo'n heel mooie tekst bij. Oh, jij denkt dat je.
0: Maar je kunt ook even naar Oekraïne gaan, gewoon op de fiets, hè? Kan gewoon.
2: Ja. Doe jij mee? Trap jij hem even?
0: Nee.
2: 1900 kilometer.
0: Maar Ben en Frits
2: maar wel. Maar je bent me net weer voor.
0: Ja.
2: Ja, nee, gisteren spraken we ze, onze reporter, op het festivalterrein. Want toen stonden ze op het punt te vertrekken. Ben en Frits gaan op de fiets naar Oekraïne. Blijf luisteren, hoor je zo overal.
0: En dat hoor je nadat we geluisterd hebben naar Miles Smith en Stay If You Wanna Dance. Nou, wie wil dat nou niet? Goedemorgen, Groningen.
1: Dit is de Oog Ochtendshow. Oog.

0: Het nieuws uit Groningen.
1: Net buiten het festivalterrein in het Stadspark stonden Ben en Frits uit de stad gisteren klaar om op de racefiets naar Oekraïne te vertrekken.
2: Ja, pardon, verslik me ervan. De twee vrienden willen met deze actie geld inzamelen voor de wederopbouw van het dorp Morsjoen. Ik hoop dat ik het goed zeg. De twee mannen willen in 2 weken arriveren in de Oekraïne. Dat komt neer op zo'n 150 kilometer per dag. En Ben is al eerder naar de Oekraïne gegaan om opbouwwerk te doen. En het dorp Morsjoen ten noorden van Kiev raakte zwaar beschadigd tijdens de Russische invasie. Meer dan 85% van de huizen is nu onbewoonbaar. En met deze actie willen Frits en Ben werken aan herstel van het dorp. En ja, onze reporter was op het festival, Rijn. En die kon ze dus eventjes net nog te pakken krijgen. Je hoort dus Ben Mulders en Frits de Wrede vlak voor vertrek.
3: Ik heb ze nog net even tegen kunnen houden voordat ze daadwerkelijk vertrekken.
1: Geweldig.
3: Ze staan net buiten de poorten van het festivalterrein. Ik sta met Ben en met Frits. En die twee jongens die vertrekken nu, as we speak, naar Oekraïne op de racefiets. Jongens, wat een reis.
4: Ja, dat klopt. 1900 kilometer is het.
3: En Frits, je hoorde Ben net. Frits, hoe zijn jullie daar zo bijgekomen?
4: Ja, Ben die is eerder naar Oekraïne gegaan en die heeft daar geholpen met wederopbouw. En die wou graag meer doen. En toen zijn we langzaam op de ludieke actie gekomen om naar Kiev te fietsen en om geld in te zamelen voor de wederopbouw daar.
3: En door het fietsen per kilometer of zo halen jullie geld op? Hoe werkt dat, Ben?
4: Nou, het is meer symbolisch dat wij het geld daar naartoe brengen. En dan zie je het als een soort estafetteloop van vroeger. Dan, wij doen een inspanning en mensen kunnen ons steunen door middel van een donatie. En dan brengen wij dus, wat ik zei, symbolisch het geld naar Oekraïne op de fiets.
3: En er is al geld opgehaald, neem ik aan. Maar mensen kunnen ook zeg maar de komende dagen, de tijd dat jullie onderweg zijn, ook nog doneren, denk ik.
4: Ja, dat kan zeker. Als mensen op internet opzoeken GoFundMe op de fiets voor herstel in Oekraïne, dan zullen ze onze actie vinden. Daarnaast hebben we ook nog een Polar Steps account. Benen voor stenen heet dat. En dan kunnen mensen echt onze reis volgen.
3: En daar kunnen ze ook wel weer de informatie vinden over het doneren en dergelijke. Benen voor stenen. Ja. Op Polar Steps.
4: Ja, benen voor stenen. Echt bouwstenen. Niet, mensen zeiden al, oh, is het steden? Maar benen voor stenen, ja.
3: Oké. Okay. Ja, Frits, hoe lang gaan jullie erover doen? Wat is de verwachting?
4: Ja, dat is een goede vraag. Wij willen het binnen 2 weken gaan doen. Dus dat komt neer op klein 150 kilometer per dag. Maar wij gaan racen. We gaan het zo snel mogelijk proberen te doen.
3: Maar wat een fantastisch initiatief, jongens. En dan de start tijdens deze bevrijdingsdag. Want ja, bevrijding, dat lijkt op dit moment helaas nog best wel ver weg in Oekraïne. Er zit ook best wel wat gevaar aan, denk ik. Zijn jullie daarop voorbereid?
4: Ja, zoals Frits al zei, ik ben al eerder in Oekraïne geweest. Ook in tijden van oorlog. En de bestemming zal Kiev zijn. Het is niet helemaal zonder gevaar. Maar als je goed oplet op het luchtalarm, je hebt bepaalde Telegram-channels waar heel duidelijk staat waar projectielen vallen. En ja, de kans dat je echt iets op je hoofd krijgt is zo klein. De kans dat je op de fiets hier in Nederland aangereden wordt is groter.
3: Nou, ik heb ontzettend veel respect voor hetgene wat jullie doen. Ik wil jullie heel veel succes wensen. Jullie gaan nu echt daadwerkelijk vertrekken, dus we gaan jullie uitzwaaien. Nogmaals, benen voor stenen op Polar Steps. Daar kun je de jongens volgen. En daar vind je ook informatie, mocht je nog willen doneren. En dat willen we natuurlijk met z'n allen, dus dat gaan we ook zeker doen. Ja. Ben, heel veel succes. Frits, heel veel succes. Jij wou nog één ding zeggen, Ben?
4: Ja, klopt. Als via Polar Steps het niet lukt om ons te vinden, dan GoFundMe op de fiets voor herstel in Oekraïne.
3: Nou, hartstikke goed. Dankjewel. En jongens, heel, heel, heel veel succes. Zet hem op.
4: Ja, bedankt. Jullie bedankt. Ja, zeker. Jullie ook bedankt.
2: Ja, dat was vlak voordat ze weggingen. Ik hoop dat het goed goed vertrokken is. En er is al zo'n 15.000 euro opgehaald voor dit centrum via de Nederlandse Stichting Hoop voor Oekraïne. En dat zei Frits nog te later. En ze willen zelf 7.000 op gaan halen, proberen althans. En als ze dat bedrag via de organisatie Wilde Gansen, of als ze dus helpen om nog eens 7.000 euro op te halen, dan gaat het totaalbedrag door de Wilde Gansen verdubbeld worden naar 45.000.
1: Cool.
2: Ja, en dus Frits en Ben kunnen nog steeds giften ontvangen via GoFundMe. Ook zijn ze te volgen op Polar Steps. En dan moet je Benen voor Stenen volgen. Nou, als je toch wil weten hoe het met ze gaat. Want 150 de eerste dag, dan zitten ze net voorbij Zwolle. En dat is 100 en dan nog 50. Ja. Nou ja, ik hoop dat het fantastisch met ze gaat. En je hoorde Ben en Frits in een bijdrage van onze collega Rijn de Vries.
1: Zo is dat. En nogmaals, we wensen hun heel veel succes daarmee. En als ze aankomen, dat ze dan maar even bellen. Hè? Even kijken misschien hoe het gaat. Call me nu op Hoog Radio van Blondie.

0: Terwijl we jou hebben gebeld is het 20 minuten voor 9 geworden.
1: Opstaan doe je met de Oog-ochtendshow.
2: Jazeker, en dan kunnen we gelijk een heel mooi heugelijk feitje melden. Wereldwijd derde beste stad, dat meldt RTV Noord in ieder geval. Nou, om een kleine toelichting bij geven. Groningen blijkt namelijk een topstad voor Gen Z om te wonen. Ja, uit onderzoek onder 150 steden in westerse landen en Japan staat de stad Groningen dus op plek 3, na Kopenhagen en Bern. Er is gekeken naar dingen die voor jongeren belangrijk zijn, zoals huurprijzen, werk, veiligheid, internet en hoe leuk en betaalbaar het leven is. Groningen scoort 73 van de 100 punten. Wat opvalt, wonen is er veel goedkoper dan in grote steden zoals Amsterdam. Een appartement kost ongeveer de helft. Ook is een stad veilig en wonen er relatief veel jongeren, wat zorgt voor een levendige sfeer. De werkloosheid onder jongeren is laag en banenkansen zijn goed. Tel daar snel internet bij op en je snapt waarom Groningen zo populair is bij jonge mensen. Ja, derde wereldwijd.
0: Ja, want er is momenteel ook bijna een invasie van Spaanse studenten.
2: Ja, nee, dat was
0: en,
2: ook...
0: Dat had ik ook al eens gevraagd, want bij het werk waar ik heb is ook een Spaanse student werkzaam. Ja. En ik zei van, waarom is dat zo? Nou, ze zegt, in Madrid bijvoorbeeld is het leven ook zo belachelijk duur en de inkomens liggen daar lager.
2: Ja, dat...
0: Het is niet te betalen om daar te wonen. Er was zelfs een vriendin van haar die in Groningen woont en dan via internet de universiteit in Madrid volgt. De studies daar volgt.
2: Wow.
0: Want dat kan tegenwoordig via internet allemaal.
2: Ja, nee.
0: Maar ze woont in Groningen dus. Omdat het daar gewoon, ja, daar heeft ze ook vrienden en familie zitten. Of niet familie, maar vrienden. Ja. En dan is het toch gezelliger.
2: Ja, als je dan toch met je maatje gaat studeren in Groningen, maar je moet dan wel op je eigen universiteit in Madrid zijn. En het kan zo.
0: Ja.
2: Het scheelt een hoop geld.
0: Ja, absoluut.
2: Ja.
0: De gemeente Groningen organiseert 2 informatiebijeenkomsten voor inwoners die interesse hebben in autodelen. Dat meldt de website groningennieuws.nl. Autodelen is volgens de gemeente handig als je geen auto hebt, als je nadenkt over een tweede auto, als je elektrisch wil rijden of je auto weinig gebruikt. Het kan kosten besparen, het zorgt voor schone rijden, meer contact met je buren en minder auto's op straat. Belangstellenden zijn welkom op maandag 11 mei of woensdag 13 mei in Lutherse Kerk aan de Hardingestraat 23. Bij de avond is de aanvang 7:30. Je moet je wel even aanmelden daarvoor. Dat kan via het formulier aanmelden. Informatiebijeenkomst autodelen in Groningen. Dus ik denk als jij...
2: Op de gemeentesite, denk ik, ja.
0: Ja. Dus zeer aan te raden. Ik maak er zelf ook gebruik van.
2: Dat wou ik zeggen. Het is iets wat jij doet, hè?
0: Ja, ik werk in de stad. En Elke zit ook in de stad. Dus alles is wat mij betreft te doen op fiets. Behalve wanneer ik naar familie wil. Ja. Wanneer ik even einkaufen wil in Duitsland.
2: Oh ja,
0: dan pak ik ook teilauto. En dan vaar ik daarin.
2: Ja.
0: Ja, dus dat een beetje. Dus zeker aan te raden.
2: En als je een cabrio hebt en het regent weer zo hard, dan is het ook een teilauto. Maar dan is je vol met water.
0: Juist, dat dan weer wel.
2: Ja. Maar nee, je hebt het in Groningen goed te kiezen.
0: Zeker, er zijn meerdere aanbieders daarvan. Een aantal commerciële, een aantal wat minder commerciële.
2: Ja. Maar ook goede auto's.
0: Ja, zeker. Wordt goed onderhouden en dan je rijdt 9 van de 10 keer elektrisch.
2: Ja.
0: Niet alleen is dat gewoon milieuvriendelijk. Het rijdt ook geweldig
2: leuk.
0: Jij
2: vindt het heel leuk.
0: Ja,
2: ik wil toch een ouderwets schakelen, vind ik.
0: Het maakt niet uit welke suffe auto je rijdt. Dat trekt allemaal soms nog Volvo's erbij uit. Dus,
2: ja, nee, het is gewoon, ja, het is natuurlijk veel directer.
0: Ja. Goed, deze berichten zijn opgezocht door Jan. Waarvoor dank.
2: Ja.
0: Voor meer nieuws check je de website oogtv.nl en de Oog Nieuws app. Ja, en dan gaan we zo meteen natuurlijk praten met weer meneer Johan Kamphuis.
2: Yes. Kijken wat wordt.
0: Hij heeft aangekondigd een bijzondere mededeling te willen doen. Dus ik ben heel benieuwd.
2: Oh.
0: Ja, tot die tijd hoor je Post Malone en Enough is Enough.

0: Het is 5 voor 9, hoogste tijd om eens even te kijken wat het weer de komende tijd gaat doen. En daarvoor hebben we contact met weer meneer Johan Kamphuis. Goedemorgen, Johan.
1: Goedemorgen.
2: Ja, een bijzonder goedemorgen.
0: Ik vind het maar een beetje aan de frisse kant, Johan. Ja. Kan je daar niet wat aan doen, joh? Dat het even beter wordt?
2: Gelukkig niet. Het is ook aan de frisse kant. Het is voor weerkundigen ook wel echt een hele uitdaging. Helemaal als je in Groningen woont deze dagen. Want wij liggen al geruime tijd in het grensgebied van een storing boven Duitsland. Hoge druk ten noorden van ons land. En ja, in het Waddengebied zijn er nu flinke opklaringen. Maar in Groningen, bij mij, is het alweer grijs. Vanochtend begon ik ook nog even met wat zon. En ja, steeds heb ik toch nog het idee, het zonnetje gaat het vandaag nog een beetje redden. Maar de afgelopen dagen is dat niet gelukt. En ook vandaag is weer zo'n twijfelgeval. Die opklaringen die ten noorden van Groningen zich ophouden, die winnen langzamerhand terrein vanuit het noorden. Maar tegelijkertijd beweegt een storing vanuit Duitsland ook geleidelijk onze kant weer op. Dus het wordt weer een lastig verhaal vandaag met de zon. Maar ook vandaag heb ik toch weer goede hoop dat we in de loop van de dag af en toe een streepje zon kunnen zien. Het zal beslist niet veel zijn, maar ik denk dat we hier en daar, dat het toch allemaal even wat lichter wordt. En dat vooral gaandeweg de dag. Ja, over fris gesproken, 10 graden is het nu. Daar doen we nog een paar graadjes bij. Het wordt uiteindelijk zo'n graad of 13 of 14 met hangen en wurgen. Daar houdt het wel op. En dat is fris, want normaal wordt het ongeveer 17 graden rond deze tijd. Ja, voeg daar nog bij de noordoostenwind, windkracht 3 tot 4. En de jas kan echt aan. Komende nacht minima rond 5 graden. Nou, dan druipt die storing boven Duitsland af en wint drogere lucht vanuit het noorden terrein. 5 graden als laagste temperatuur. En morgen moet het dan allemaal iets opener zijn. Ik verwacht wat vaker zon, maar ook dan zeker niet stralend. Ook dan zijn er weer hardnekkige wolken, maar toch ook een paar opklaringen. Het blijft droog. 15 graden als temperatuur. En dat windje uit het noordoosten, die vandaag nog matig is, die gaat aan de ketting en die is zwak. Ja, en als het zonnetje dan even schijnt, is het ook direct aangenaam. Vrijdag beginnen we met flinke opklaringen. Maar in de loop van de dag bewolking. Het blijft wel droog. De temperaturen komen wat hoger uit met een naar oost tot zuidoost draaiende wind. 16 of 17 graden. En het is heel kalmpjes. Ja, en dan het weekend. De afgelopen dagen heb ik regelmatig gezegd, we gaan een warm weekend tegemoet. Maar dat weekend, die temperaturen, dat komt onder druk. Dat kan soms, dat het weer zich gewoon helemaal niet aan de afspraak houdt. Zaterdag lijkt het nog wel goed te gaan. Met flinke zonnige periode in de ochtend. In de loop van de dag meer bewolking, 19, misschien 20 graden. Maar zondag zou het eigenlijk 23 graden gaan worden als een bel warme lucht vanuit Frankrijk over ons land zou trekken. Maar volgens de laatste prognoses gaat dat niet gebeuren. Trekt die bel met warme lucht naar Duitsland. Mooi voor hun, minder voor ons. Want dat betekent dat bij ons de wind naar het noorden gaat draaien op zondag. En dan wordt het geen 23 graden, maar hou je vast, een graad of 13. Dus dan kan het jasje weer aan. Positief is wel trouwens dat het zondag droog blijft en dat het zonnetje af en toe schijnt.
0: Ja. Dat
2: is niet worden er niet helemaal warm van, geloof ik.
0: Nee, goed. Ja, het is wat het is, hè. April doet wat hij wil en ja, dat soort dingen, hè. In mei, ja, mij ook. Soms wel eens blij, maar niet altijd.
2: Ja. Nee, het is een kleine deceptie.
0: Ja. We moeten het mij.
2: Ik kan er ook niet meer van maken vandaag, hoor.
0: Nee, maar dan doen we dat ook niet.
2: Nee. Misschien gaat dat warme belletje zich toch nog bedenken. Ik kom er morgenochtend op terug.
0: Heel fijn.
1: Gaan we dan zien wat er gebeurt.
0: Zo is dat. Johan, je wordt weer vriendelijk bedankt.
1: Jo.
0: Goedemorgen.
2: Hoi.
0: En daarmee is er een einde gekomen aan de Oogachtershow van 6 mei 2026. Waarin we weer heel wat nieuws uit de gemeente Groningen de revue hebben laten passeren, Jan.
1: Ja, we begonnen met een leutjefestival en dat was heel gezellig. En daarna zijn we eventjes gaan kijken bij diverse dingen. Onder andere de Noorderzon, want daar gaat ook iets verdwijnen. Het Apollo-podium. Maar ja, ondertussen vliegen er van allerlei vreemde vogels door de lucht. Van postduif tot valk tot kraai. Nou, de slechtvalk en de postduiven van Benny Stumpen, dat zijn geen vrienden, maar ze kraaien wel. En uiteindelijk twee vrienden die helemaal richting Oekraïne gaan fietsen.
0: Ja.
1: En die zijn gisteren vertrokken vanaf het festivalterrein bij de drafbaan. Ze rijden gemiddeld 150 kilometer per dag, hopen ze. Dus ja, ze zitten voorbij Zwolle inmiddels als alles goed gegaan is. En ja, misschien zijn ze al richting Duitsland de grens over. En
0: bij Boenen misschien de grens
1: ja,
0: over.
1: Ja, daarom. Dus he? Het kan ook zijn dat ze daar langs gaan zijn. Maar ja, we hopen en we gaan toch wel even. Ik ga zelf, beloof ik bij deze, even kijken of ik het kan gaan volgen. Even een klein verslagje maken telkens even van of ze inderdaad verder rijden. En dan gaan we eens kijken hoe snel ze erover doen voordat ze daar in Monsjoen vlak boven Kiev zijn.
0: Juist. Blijf het nieuws volgen via oogtv.nl en de gratis Oog-app. We melden ons morgen weer om 7 uur op Oog Radio. We hopen jou dan ook weer voor de radio aan te treffen. Voor vandaag een fijne dag. En we zeggen uit volle borst.
1: Dikke doei. Doei.
3: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
4: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
5: Attention!
6: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
7: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Centraal Planbureau pleit voor verandering van het belastingstelsel. Zoals het nu werkt, vergroot dat in een aantal gevallen de verschillen tussen arm en rijk. Het kabinet moet het fiscale stelsel eerlijker maken, vindt het CPB. In Breda gaat het eerste volledig rookvrije stadspark van Nederland open. Het gaat om het Zeelichtpark op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne. Met borden wordt aangegeven dat je daar niet mag roken. Er wordt niet meteen streng gehandhaafd, zegt deze Bredaanse wethouder.
9: Het is niet zo dat boa's achter je aankomen als je hier rookt, maar we gaan er wel echt voor zorgen dat iedereen weet, zoals je hier binnenkomt bij het park, dat je weet, dit is een rookvrij park. Een aantal jaar geleden zorgden we ervoor dat alle speeltuinen rookvrij werden, 440. Toen deden we vorig jaar de bushaltes en nu het eerste stadspark.
8: Breda wil een jaar bekijken of mensen zich aan het rookverbod houden en wat de effecten zijn. In de straat in Spijkenisse is vannacht voor de derde keer in korte tijd een explosie geweest. De reeks explosies begon vorige week in de gelijknamige straat in Rotterdam. De bewoners van dat huis vermoeden dat dat een vergissing was. Een dag later ging een explosief af op hetzelfde huisnummer, maar nu in Spijkenisse. Een paar dagen later was het weer raak in die straat. De politie heeft wel camera's geplaatst in de straat, maar vooralsnog is er niemand aangehouden. Een voormalig medewerker van de Amsterdamse rechtbank verschijnt vandaag zelf voor de rechter. Sana C. zou gegevens in het computersysteem van de rechtbank hebben opgezocht en die voor €500 of €750 hebben verkocht aan criminelen. De laatste tijd wordt vaker de druk opgevoerd op ambtenaren, zegt deze deskundige.
10: Vroeger waren het zeg maar de bevriende bouwbedrijven en aannemers. En nu zie je dat de georganiseerde criminaliteit kan niet zonder een ambtenaar die informatie verstrekt, die persoongegevens verstrekt, die een oogje dichtknijpt bij toezicht en handhaving.
8: En dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jacques Hoistra met het nieuws uit Groningen. Er is opnieuw discussie over het oude pannenkoekschip De Verandering in Groningen. De partij Pro wil dat de gemeente kijkt naar een reddingsplan in plaats van sloop. Volgens initiatiefnemers kan het schip wel verplaatst worden en zelfs weer gaan varen als monument. Het schip ligt al jaren stil en zou eerst door de gemeente worden gekocht en gesloopt om ruimte te maken. Maar door een rechtszaak over de nieuwe ligplaats loopt alles vertraging op. Ondertussen willen stichting het schip redden en er bijvoorbeeld een museum of varend erfgoed van maken. Experts zeggen dat het schip technisch nog in orde is, ondanks eerdere claims van de gemeente. De gemeente wil zelf geen geld investeren, maar staat open voor plannen van anderen. De bal ligt nu bij het college. Een gewonde duif is gisteravond gered uit het Hoornse Meer, dankzij twee passerende kanoers. Het dier zat te ver uit de kant voor de hulpdiensten om te bereiken. De melding kwam rond 7:15 binnen bij de dierenambulance die ter plaatse assistentie kreeg van de brandweer met een duikteam. Ook zij konden de duif niet bereiken. Toevallig langsvarende kanoers boden uitkomst. Zij roeiden naar de duif en brachten het dier met een vangnet veilig naar de wal. Medewerkers van de dierenambulance hebben de duif vervolgens meegenomen en wat de verwondingen van het dier precies zijn, is nog niet duidelijk. De duif is overgebracht naar een opvanglocatie voor verdere behandeling en herstel. De stationsweg is vandaag 6 mei tot en met woensdag 20 mei afgesloten voor doorgaand verkeer. De afsluiting is nodig vanwege werkzaamheden aan de nieuwe busonderdoorgang bij het hoofdstation. De gemeente legt in deze periode een kruising met verkeerslichten aan. Die moet ervoor zorgen dat de bussen straks veilig de onderdoorgang in en uit kunnen rijden. De aanpassing hangt samen met de verhuizing van het busstation. Vanaf 28 juni vertrekken de bussen vanaf de zuidzijde van het station. Door de werkzaamheden is de stationsweg niet toegankelijk voor automobilisten en fietsers. Zij worden daarom omgeleid. Bussen en voetgangers ondervinden minder hinder. Zij kunnen het station blijven bereiken zoals gebruikelijk. Ook taxi, standplaats en de kiss and ride blijven toegankelijk. En dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en er is af en toe zon. Het wordt zo'n 14 graden bij een matige noordoostenwind. En dan hebben we het over windkracht 4. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen. Oog. Oh.

0: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 65 en Bornholmstraat 8C.
1: Eén voor jou.
2: Voordelige spijkerbroeken.
1: Eén voor mij.
2: Voordelige korte broeken.
1: Eén voor jou.
2: Voordelige t-shirts.
1: Eén voor mij.
2: Voordelige overhemden.
1: 50.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het aantal kinderen in de noodopvang is sinds 2022 verdrievoudigd, blijkt uit cijfers die het kinderrechtencollectief opvroeg bij het COA. Nu wonen ruim 7000 kinderen in noodopvanglocaties. Volgens het collectief komt dat doordat er te weinig ruimte is om asielzoekers op te vangen. Het aantal opvanglocaties is de afgelopen jaren afgebouwd. In de noodopvang is weinig gezondheidszorg, het is er niet veilig en kinderen gaan soms langere tijd niet naar school. In Duitsland hebben honderden agenten op zo'n 50 plaatsen invallen gedaan en huiszoekingen verricht. De invallen waren bij mensen die lid zouden zijn van extreemrechtse groepen. Die groeperingen, Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, zouden gewelddadige acties organiseren via sociale media. De Duitse politie heeft bij de invallen niemand gearresteerd. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto-winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Dierenartsen en de inspectiedienst Dierenwelzijn zien steeds meer ernstig verwaarloosde huisdieren. Vaak krijgen die geen medische zorg en leven ze in vervuilde huizen. Volgens de inspectie komt dat door de coronatijd. Baasjes namen een hond of een kat voor de gezelligheid, terwijl ze daar geen geld voor hadden. Voor de derde keer in nog een week was er vannacht een explosie in Spijkenisse in dezelfde straat. Er klonk een harde knal en er sneuvelden ruiten. De reeks begon vorige week in Rotterdam in een straat met dezelfde naam. Aangenomen wordt dat die explosie een vergissing was. Het weer, in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon en 15 graden. Morgen droog, een flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
2: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
3: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jacques Hoistra met het nieuws uit Groningen. Er is opnieuw discussie over het oude pannenkoekschip De Verandering in Groningen. De partij Pro wil dat de gemeente kijkt naar een reddingsplan in plaats van sloop. Volgens initiatiefnemers kan het schip wel verplaatst worden en zelfs weer gaan varen als monument. Het schip ligt al jaren stil en zou eerst door de gemeente worden gekocht en gesloopt om ruimte te maken. Maar door een rechtszaak over de nieuwe ligplaats loopt alles vertraging op. Ondertussen willen stichting het schip redden en er bijvoorbeeld een museum of varend erfgoed van maken. Experts zeggen dat het schip technisch nog in orde is, ondanks eerdere claims van de gemeente. De gemeente wil zelf geen geld investeren, maar staat open voor plannen van anderen. De bal ligt nu bij het college. Een gewonde duif is gisteravond gered uit het Hoornse Meer, dankzij twee passerende kanoërs. Het dier zat te ver uit de kant voor de hulpdiensten om te bereiken. De melding kwam rond 7:15 binnen bij de dierenambulance die ter plaatse assistentie kreeg van de brandweer met een duikteam. Ook zij konden de duif niet bereiken. Toevallig langsvarende kanoërs boden uitkomst. Zij roeiden naar de duif en brachten het dier met een vangnet veilig naar de wal. Medewerkers van de dierenambulance hebben de duif vervolgens meegenomen en wat de verwondingen van het dier precies zijn, is nog niet duidelijk. De duif is overgebracht naar een opvanglocatie voor verdere behandeling en herstel. De stationsweg is vandaag 6 mei tot en met woensdag 20 mei afgesloten voor doorgaand verkeer. De afsluiting is nodig vanwege werkzaamheden aan de nieuwe busonderdoorgang bij het hoofdstation. De gemeente legt in deze periode een kruising met verkeerslichten aan. Die moet ervoor zorgen dat de bussen straks veilig de onderdoorgang in en uit kunnen rijden. De aanpassing hangt samen met de verhuizing van het busstation. Vanaf 28 juni vertrekken de bussen vanaf de zuidzijde van het station. Door de werkzaamheden is de stationsweg niet toegankelijk voor automobilisten en fietsers. Zij worden daarom omgeleid. Bussen en voetgangers ondervinden minder hinder. Zij kunnen het station blijven bereiken zoals gebruikelijk. Ook taxi, standplaats en de kiss and ride blijven toegankelijk. En dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en er is af en toe zon. Het wordt zo'n 14 graden bij een matige noordoostenwind. En dan hebben we het over windkracht 4. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Attention!
1: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
2: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119-32 in Groningen.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De president van de Canarische eilanden wil niet dat het cruiseschip Hondius over enkele dagen aanmeert bij Tenerife. De Spaanse regering heeft daar toestemming voor gegeven, maar de president wil het voorkomen. Aan boord van het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. De president vindt dat er te weinig informatie is om de bewoners gerust te stellen. In Zürich wordt inmiddels een patiënt met het Hanta-virus behandeld. Die man was vorige maand aan boord van de Hondius. In Duitsland zijn honderden politieagenten bezig met invallen en huiszoekingen in een onderzoek tegen twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om de groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, die gewelddadige acties organiseren tegen onder andere migranten en LHBTI'ers. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben binnen de twee groepen. In de noodopvang voor asielzoekers zitten steeds meer kinderen, zegt het Kinderrechtencollectief. Het zijn er ruim 7000, blijkt uit cijfers van het COA. Dat is een verdrievoudiging in 4 jaar tijd. Volgens het collectief is noodopvang in sporthallen, hotels en asielboten slecht voor kinderen. Er is te weinig gezondheidszorg en het is er vaak niet veilig. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto-winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Het weer: in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon, en daar een graad of 15. Morgen droog, flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal 69 euro. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
3: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
4: Oog Radio.

0: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
3: Het geluid van Groningen. Dit is OOG Radio. Nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. Twee van hen hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had volgens de rederij een nauwe band met een van de overledenen. Een van de patiënten gaat naar het Leids Universitair Medisch Centrum. De Hondius ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar de Canarische eilanden. De president van die eilanden probeert dat te voorkomen. Hij zegt dat hij te weinig informatie heeft om bewoners gerust te stellen. Volgens een nieuwe versie van de grondwet in Noord-Korea is er geen sprake meer van vereniging van Noord met Zuid-Korea. Ook is op de nieuwe topografische kaart, die is toegevoegd, de grens tussen de twee Korea's niet te zien. Sinds de wapenstilstand in 1953 wordt de grens zwaar bewaakt. In de grondwet staat dat Noord-Korea inbreuk op zijn grondgebied niet tolereert. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om twee groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken. Vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten... van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelt de 19 seizoenen op het hoogste niveau. Hij kwam in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse en speelde in het buitenland onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. Ook droeg hij twee keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger, daar kan de zon doorbreken. Het wordt vanmiddag tussen de 10 en 15 graden. Morgen begint droog en zonnig, later wordt het bewolkt en dan wordt de temperatuur ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Eén voor jou.
6: Voordelige spijkerbroeken.
5: Eén voor mij.
6: Voordelige korte broeken.
5: Eén voor jou.
6: Voordelige t-shirts.
5: Eén voor mij.
6: Voordelige overhemden.
5: 50-50 Tolbert, ja dat past iedereen. Yeah, yeah, yeah.
6: Alleen al voor de prijs.
5: Eén voor mij.
6: Ga je naar 50-50.
5: Eén voor jou.
7: Attention!
8: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
9: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera en appbediening. Voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
10: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 65 en Bornholmstraat 8C.

0: de agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een Nederlander, een Brit en een Duitser zijn vanaf het cruiseschip Hondius onderweg naar Nederland. Ze worden met verschillende evacuatievluchten naar ziekenhuizen in Europa gebracht. Het Leids Universitair Medisch Centrum zegt voorbereid te zijn om één patiënt op te vangen. Duitse media melden dat de Duitse patiënt wordt opgevangen in het ziekenhuis in Düsseldorf. Twee van de drie hebben symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaak is uitgesteld. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om twee groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's aan bijbelteksten gereconstrueerd. Het zijn teksten van de apostel Paulus uit het Nieuwe Testament. Ze komen uit de 6e eeuw na Christus. Monniken die bijbelteksten kopieerden, hergebruikten oude stukken perkament. Die oude stukken zijn nu na veel speurwerk teruggevonden in Europese bibliotheken en opnieuw leesbaar gemaakt. Theologen spreken van een prachtige vondst. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger en kans op wat zon. Het wordt 10 tot 15 graden vanmiddag. Morgen eerst droog en zonnig, later bewolkt bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
4: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
5: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash, ook op zondag open.
6: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal 69 euro. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.

masker heb verkloond. Op heine vreemde plakken worden dagelijks nooit meer macht. Life's tight over links en heine voor de road. Wacht

0: voor mij.
1: Voordelige overhemden.
0: 50-50 Tolbert, ja dat past iedereen. Yeah, yeah, yeah.
1: Alleen al voor de prijs.
0: Eén voor mij.
1: Ga je naar 50-50.
0: Eén voor jou.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizhia en Dnipro kwamen onder vuur te liggen. De Russische aanvallen komen tijdens een eenzijdig staakt het vuren van 24 uur. Dat was afgekondigd door de Oekraïnse president Zelensky. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en naar Nederland gevlogen. Twee hebben symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. De president van de Canarische eilanden wil snel een gesprek over het schip met de Spaanse premier Sanchez. Van Spanje mag het aanmeren bij Tenerife, maar de eilandspresident is daar tegen. De topman van luchtvaartmaatschappij Ryanair wil 's ochtends op luchthavens een verbod op het schenken van alcohol. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens O'Leary bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Voor horecagelegenheden op luchthavens gelden andere regels dan voor reguliere bars en cafés. Vooral de vluchten van Groot-Brittannië naar Ibiza, Alicante en Polen worden regelmatig verstoord door dronken passagiers. Justitie eist tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos 7 maanden cel voor witwassen van drugsgeld. Volgens justitie kreeg hij zeker 1 kostbaar horloge van zijn zoon en kan dat als witwassen worden beschouwd. De vader spreekt de beschuldiging tegen. De zaken tegen de moeder en de zus van Bolle Jos zijn uitgesteld. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon. In het oosten en zuidoosten bewolkt en wat regen. Het is 13 tot 16 graden. Vanavond en vannacht overal opklaringen. En vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen droog en zonnig, dan wordt het 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
5: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Net vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Attention!
2: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
3: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 65 en Bornholmstraat 8C.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat een akkoord tussen Amerika en Iran in de maak is. Iran zou bereid te zijn te stoppen met het verrijken van uranium, en in ruil zou Amerika sancties willen opheffen en bevroren Iraanse tegoeden willen vrijgeven. 2 evacuatievluchten zijn vanuit Kaapverdië vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. 2 van hen hebben acute symptomen van het Hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk is overleden aan het virus. Het schip ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. Ocean White, de Nederlandse rederij, heeft gevraagd om daar zaterdag aan te meren. Volgens de Spaanse gezondheidsminister mogen passagiers die geen symptomen hebben doorreizen naar hun eigen land. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizjzja en Dnipro lagen onder vuur. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens de Britse krant The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. De topman van de luchtvaartmaatschappij Ryanair wil een verbod op het schenken van alcohol op luchthavens in de ochtend. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens hem bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon bij 13 tot 16 graden. In het oosten en zuidoosten bewolkt en af en toe regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen. En vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Dit was het NOS Journaal.
6: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
7: Palen en planken voor een schutting... De Vierkeien.nl.
8: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
4: Oog Radio.

0: Visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Nu bij de Boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera en appbediening. Voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
2: Eén voor jou.
3: Voordelige spijkerbroeken.
2: Eén voor mij.
3: Voordelige korte broeken.
2: Eén voor jou.
3: Voordelige t-shirts.
2: Eén voor mij.
3: Voordelige overhemden.
2: 50.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanuit Kaapverdië zijn twee evacuatievluchten vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. Twee van hen hebben acute symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk aan het virus is overleden. Het schip mag nu van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. De Nederlandse rederij Ocean White wil daar zaterdag aanmeren. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat er een akkoord tussen Iran en Amerika in de maak is. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaken zijn uitgesteld. Bijbeldeskundigen uit Schotland hebben ruim 40 verloren gewaande bijbelpagina's teruggevonden. Het zijn stukken van de brieven van Paulus. Het eeuwenoude bijbelmanuscript is opnieuw bij elkaar gezocht en leesbaar gemaakt. De pagina's zijn nog niet te bekijken voor het grote publiek. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon, en in het oosten en zuidoosten bewolkt met wat regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen overdag droog en zonnig bij 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
4: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
0: Oog Radio.
5: Said you hated the ocean, but you're surfing now.

Het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: kermis, ja!
1: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
2: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
3: Ik neem tafel of speeltoestel... De4keien.nl.
4: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
5: Het geluid van Groningen. Dit is OOG Radio. Nieuws.
6: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran bekijkt een nieuw voorstel van de VS om een einde te maken aan de oorlog. Het zou gaan om een 14-puntenplan van 1 pagina. Volgens het Witte Huis is een akkoord nabij en een bron bij de Pakistanse bemiddelaars bevestigt dat. Maar Iran heeft nog nergens mee ingestemd. Als dat wel gebeurt, moet er daarna nog onderhandeld worden over de uitwerking. Het voorgestelde staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne lijkt van de baan na de Russische aanvallen van gisteren en vannacht. Daarbij vielen zeker 26 doden en 118 gewonden. De landen hadden allebei gezegd geen aanvallen te doen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Maar een hoge Oekraïnse functionaris zegt nu geen reden meer te zien die afspraak te respecteren. Het contract van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity met de overheid is met 2 jaar verlengd. Het bedrijf verzorgt de diensten DigiD en Mijn Overheid. 3 mensen probeerden de contractverlenging in de rechtbank nog tegen te houden, maar dat is mislukt. Bij deze mensen en in de Tweede Kamer leven zorgen over de eventuele overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf. In Weesp is bij graafwerkzaamheden een explosief gevonden. Het ligt dicht bij het spoor en volgens de NS is het een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het treinverkeer bij Weesp, een spoorwegknooppunt, is uit voorzorg stilgelegd. Hans Smolders stapt uit de politiek. Hij werd bekend als de chauffeur van Pim Fortuyn en zat in de Tweede Kamer voor de LPF en later opnieuw voor Forum voor Democratie en de Groep van Haga. Daarnaast zat hij jarenlang in de Tilburgse gemeenteraad. De 65-jarige Smolders is er verbolgen over dat zijn partij als grootste buiten de nieuwe coalitie is gehouden en stopt er daarom mee. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 65 en Bornholmstraat 8C.
2: Oog Radio.

Het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Het geluid van Groningen. Dit is OOG Radio. Nieuws.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet wil bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Die moeten voor de zomer zijn vastgelegd in een convenant met de agrarische sector en natuurorganisaties. Staatssecretaris Erkens zegt dat bijvoorbeeld duurzame alternatieven sneller moeten worden goedgekeurd. De Nederlandse vrouw die in Johannesburg is overleden aan het Hanta-virus zat kort voor haar dood aan boord van een KLM-vlucht. Ze wilde naar Amsterdam vliegen, maar werd van boord gehaald omdat de crew haar te ziek vond. Andere passagiers van die vlucht worden geïnformeerd door de GGD. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies, wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. In het Maastricht UMC zijn alle 20 operatiekamers ontruimd. Er werd een vreemde lucht geroken. 2 medewerkers die in een operatiekamer aan het werk waren zijn met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. De brandweer onderzoekt waar de lucht vandaan komt. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Er zou een akkoord in de maak zijn tussen de VS en Iran. En de prijs voor een vat olie is gedaald tot $98, de laagste stand in 2 weken. De 4e etappe in de Ronde van Spanje voor vrouwen is gewonnen door Lotte Kopecky. De Belgische was de beste in de massasprint. Anna van der Breggen werd 2e. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera en appbediening. Voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
4: Eén voor jou.
5: Voordelige spijkerbroeken.
4: Eén voor mij.
5: Voordelige korte broeken.
4: Eén voor jou.
5: Voordelige t-shirts.
4: Eén voor mij.
5: Voordelige overhemden.
4: 50.

Dit is Oog voor Kunst en Cultuur, het wekelijks cultureel agendaprogramma van Oog Radio. Tot 7 uur informatie over nieuwe films, komende theatervoorstellingen, beeldende kunst en veel muziek. Oog voor Kunst en Cultuur wordt gemaakt door Gerrit Fopma. Alexander Termeer zorgt ervoor dat je het kunt horen. Verder doen vanavond onder andere mee Annemarie de Groot van de Stadsgalerie, Marielle Gebben van Galerie Noord, Annelie Knol van Martini Plaza en Henk Kleinwassink van het Forum. Behalve informatie natuurlijk ook veel muziek, ik zei het al. We beginnen vanavond met Sans Mieux, een Haagse popgroep die al meer dan 10 jaar bestaat. De groep is niet alleen in Nederland populair, maar zorgt ook bijvoorbeeld in Londen en Berlijn voor uitverkochte concerten. Aanstaande zondag en maandag staan ze in de Oosterpoort en alleen voor maandag zijn nog een aantal kaarten.

0: Welke films zijn er binnenkort te zien bij Pathé, Kinepolis en het Forum? In het komende filmblokje krijg je een overzicht. Iedere week ook een blik op het filmaanbod van één van de drie. Vandaag speciale aandacht voor het animatiefilmfestival Framed in het Forum. Je hoort daarover filmprogrammeur Henk Klein-Wassink.
1: Morgen, donderdag 7 mei, barst in het Forum ons jaarlijkse animatiefilmfestival los. Het animatiefilmfestival Framed. 4 dagen is het animatie wat de klok slaat. We vertonen, schrik niet, ruim 100 films in die 4 dagen. Dat zijn ongeveer 30 featurefilms, lange films en ruim 70 korte films. Korte film is in de animatie essentieel, is een heel belangrijk onderdeel. Ook al omdat animatie vaak een heel arbeidsintensieve manier van film maken is. Ook met korte films zijn makers soms jaren bezig. En zeker lange films hebben een behoorlijk lange productietijd. Dus ongeveer 30 lange animatiefilms en een kleine 70 korte. In allerlei genres die animatierijk is. Dus stop-motion, Japanse anime die ieder jaar populairder wordt. 3D-films, 2D-films, van alles en nog wat. Een heel breed aanbod, maar wel een aanbod voor een volwassen publiek. Heel veel mensen denken dat animatie voor kinderen is. Dat is er natuurlijk, maar er is ook een enorme groot aantal films die op een volwassen publiek gericht is en dat vertonen we. Het festival barst op die donderdag los met de Industry Day. Dat is een kijkje in de keuken van animatie. Hoe worden dingen gemaakt? Wie maakt het? Het is gericht op makers, op studenten, maar ook op mensen die daar heel nieuwsgierig in zijn. Er zit de makers van de bekende videoclip van de Gorilla's. Die zijn aanwezig. En er is een talk over de invloed van artificial intelligence op animatie. En nog veel meer bijzonders. Daar zijn nog een paar kaarten voor, maar je moet wel opschieten. 'S Avonds hebben we onze openingsfilm. Dat is de Spaanse film Decorado. Waarin het verhaal volgt een muis in de stad Anywhere die in een midlife crisis zit. Naarmate zijn persoonlijke problemen toenemen, begint hij te vermoeden dat alles om hem heen kunstmatig is. Dat niks echt is. Een theatraal decor. En hij gaat op zoek naar wat echt is en wat betekenisvol is. Een fantastische film geïnspireerd op de Truman Show, klassieke Mickey Mouse cartoons en meerdere klassieke films. Een film met een surrealistisch randje en een tot nadenken stemmende fabel. Een fantastische film en we zijn daar heel trots op dat de twee makers van de film uit Spanje komen overvliegen om na afloop van de film met het publiek in gesprek te gaan. Surrealisme noemde ik al even. Dat is het grootste thema van het festival. Daar zit bijvoorbeeld de anime, Japanse anime Paprika in. Enorme grote hit die vorig jaar ook in Frame draaide en uitverkocht was. Die gaat dit keer in de herkansing. En je kunt bijvoorbeeld ook een hele bijzondere Tsjechische klassieker van de Tsjechische animatiemeester Jan Svankmajer zien. Een hele eigen bewerking van het klassieke verhaal Alice in Wonderland. Een spectaculair onderdeel van Framed is de voorstelling The Adventures of Prins Ahmed. Dat is een 100 jaar oude animatiefilm. Een van de oudste nog bewaard gebleven lange animatiefilm die er is. Gemaakt dus in 1926 met live muziekbegeleiding. Absoluut aanraden, dat wordt spectaculair. Daar moet je absoluut naartoe. Wat we ook altijd proberen is een voorstelling op het dak. Een zogenaamde rooftop cinema voorstelling. Dat is dit keer de anime klassieker Spirited Away. Het is even afhankelijk van het weer of het kan doorgaan, maar ook dat is natuurlijk een absolute aanrader. Kijk vooral het hele programma op de website even door, want het is veel te veel om nu op te noemen, maar er zitten fantastische dingen tussen. Ik hoop iedereen in de komende dagen in het Forum te zien voor Framed.

Dat was een sfeermuziekje uit de soundtrack van Spirited Away. Een animatiefilm die zaterdagavond tijdens Framed wordt vertoond op het dak van het Forum. Als het weer het toelaat natuurlijk. Animatiefilmfestival Framed is dus vanaf morgen tot en met zondag in het Forum te zien. Naast de vele films is er ook een uitgebreid randprogramma. En een plaatselijk tintje daarin is de bekendmaking van de beste studentenanimatiefilm en de beste korte Groninger animatiefilm.

Na de informatie over Framed, nu de andere films. Je hoorde het net trouwens Billie Eilish. In zowel Pathé als Kinopolis is vanaf morgen te zien haar derde concertfilm met als titel Hit Me Hard and Soft, The Tour. De film is dit jaar opgenomen in 3D en bevat optredens van haar zevende concerttournee, gemaakt in Manchester. Ook nieuw in Pathé en Kinopolis, Mortal Kombat 2. Een Amerikaanse fantasiefilm die gebaseerd is op de gelijknamige computerspelserie. En het vervolg is op de film Mortal Kombat uit 2021. Behalve het festival Framed heeft het Forum ook nog een aantal premières waarvan ik in ieder geval even twee wil noemen. Namelijk de Italiaanse film Tre Ciotole en de Tastes. De Tre Ciotole is een diep ontroerende film over liefde en verlies die uitblinkt door een subtiele, observerende stijl waarin alledaagse momenten een emotionele diepgang kunnen krijgen. De film gaat over Marta en Antonio die na een banale ruzie uit elkaar gaan. Zowel Marta als Antonio verwerkt de relatiebreuk verschillend. Vooral bij Marta heeft die ook andere consequenties. De tweede première die ik even tip is The Tastes. Dit is het waargebeurde verhaal van een groep vrouwen die onder het oog van de SS gedwongen werd de maaltijden van Adolf Hitler voor te proeven. Om er zeker van te zijn dat deze niet vergiftigd waren. En dan in de serie Classics draait het Forum Amadeus. Het muzikale levensverhaal van Wolfgang Amadeus Mozart, verteld via Antonio Salieri. We sluiten dit filmblokje af met muziek uit deze film, Amadeus.

Mijn naam is Marielle Gebben, voorzitter van Stichting Galerie Noord. Tot en met 21 mei is in Galerie Noord de expositie Miscellaneous te zien. Een overzichtstentoonstelling van het werk van illustrator en beeldend kunstenaar Sietse van der Zee. De expositie bestaat uit tekeningen, collages en assemblages en ook nog een boekproject. Miscellaneous betekent divers of gemengd en dit verwijst naar het uiteenlopende karakter van het werk. Het is een verzameling beelden die elk uit een eigen fascinatie of vondst zijn ontstaan. Voor Sietse vormt nieuwsgierigheid het vertrekpunt. Oude foto's of landkaarten of eerdere schilderijen kunnen allemaal aanleiding zijn voor de nieuwe reeks. In de expositie hangt bijvoorbeeld een assemblage waarin de stof van een oude jas van Sietse's moeder is verwerkt. En een werk dat de stapeling is van uit oud beschilderd paneel gezaagde vormen. Veel beelden ontstaan uit nabeelden van wat hij ergens zag, vermengd met zijn verbeelding. In zijn schilderijen van de natuur, we zien bergen, bossen, rivieren, zie je heel duidelijk de hand van de illustrator. Met heel fijne streepjes en lijntjes geeft hij de structuren aan. Er zijn ook werken te zien waarin hij stukken landkaart van plaatsen waar hij ooit was verwerkte. Je kent het vast van die oude Michelin-kaarten van Frankrijk. Sietse heeft een atelier in Hartje Groningen, dus we konden zijn werk hier lopend naartoe brengen. Het werk is zeg maar dicht bij huis. Wees van harte welkom bij de expositie Miscellaneous met divers werk van beeldend kunstenaar Sietse van der Zee. Tot en met 21 mei in Galerie Noord. Ons adres is Nieuwstad 6 in Groningen. We zijn geopend van woensdag tot en met zondag van 1 tot 5 uur en de entree is gratis.

Dat was Northcote. Western AF is een populair Amerikaans YouTube-kanaal en mediaplatform dat zich richt op het vastleggen van rauwe, authentieke live-optredens van opkomende artiesten in het Americana, folk- en country-genre. Morgenavond komen drie singer-songwriters die behoren tot Western AF naar het A-theater voor een optreden. Een van die drie is Matt Goat met zijn project Northcote. Ook morgenavond, maar dan in de kleine zaal van de Oosterpoort, Super Sister, een Haagse popgroep die al actief was in de jaren 70, maar ondertussen wel voor een deel qua samenstelling veranderd is. Nu is het een poptrio geworden. Een van de grootste successen uit het verleden is het jazzy-achtige She Was Naked.

Super Sister morgenavond dus in de kleine zaal van de Oosterpoort. Klassiek bij Spot. Onder het motto Wereldklasse komen Lucas en Arthur Jussen morgenavond naar een uitverkochte Oosterpoort. De broers Jussen vormen samen al heel lang één van de bekendste pianoduo's ter wereld. Lucas en Arthur Jussen treden samen op met de Academy of St. Martin in the Fields. En ze spelen onder meer het concert voor twee piano's van Johann Sebastian Bach. En daar hoor je nu een fragment uit.

0: En na klassiek is het tijd voor musical. Vanaf vandaag tot en met aanstaande zondag komt de musical Hairspray naar Martini Plaza. Hier is theaterprogrammeur Annelie Knol.
1: Maar liefst 5 keer is de musical Hairspray te zien in Martini Plaza. De musical met Richard Groenendijk. Nou, dat kan niet anders dan dat dat lachen wordt. Het is een vrolijke musical waar wij een avondje helemaal opgaat in een hilarisch verhaal. En dat kan niet anders dan heel gezellig worden.

0: De musical Hairspray is tot en met zondag in het Martini Plaza Theater.
1: Elke woensdagavond een frisse duik in het culturele leven van Groningen. Oog voor kunst en cultuur.
0: Cabaret bij Spot. Volgende week woensdag in de Stad Schouwburg, Stefan Pop. Hij is vaste kracht bij de Comedy Train, maar gaat ook het land in met zijn slimme observaties, rake grappen en verrassende wendingen.
2: Maar het is oprecht, het is een soort van probleem dat heel veel dingen heel letterlijk worden genomen. Terwijl in sommige dingen zit geen betekenis. Ik ging mijn kind naar de crash brengen, wat sowieso de ene mooiste dag is van je leven. Het is de ene mooiste dag. De mooiste dag is als ze worden geboren, maar de ene mooiste dag is als je naar de crash gaat en je zegt: hier, dit is nu jouw probleem. De vraag is ook altijd hetzelfde. Vragen ze: hoe laat kom je ze ophalen? Zeg je ook altijd hetzelfde. Zeg ik: hoe laat gaan jullie dicht? En dan 10 minuten later ben ik wel, maar. Dus ik ga naar een intakegesprek. Een intakegesprek doe je dan als je dan met je kind komt van 3 maanden. Baby van 3 maanden. En toen vroeg Mandy aan ons: van hey, stel dat je baby overstuur is. Wat kunnen we dan doen om je baby rustig te krijgen? Hier dacht ik bij mezelf, ik kan gewoon een geintje maken tegen Mandy. Dat kan wel. Dus ik zeg tegen Mandy: nou, onze baby van 3 maanden, die houdt heel erg van woordgrappen. Ik dacht bij mezelf, die grap pakt Mandy wel. Mandy schreef het gewoon op. Dus mijn vriendin en ik hadden ineens het gevoel van, ja, dadelijk is ons kind overstuur. En gaat Mandy erop afrennen, gaat ineens woordgrappen overmaken. Dus ik hoor mijn vriendin zeggen: nou, let maar niet op mijn vriend, hij is grappenmaker voor zijn broek. En Mandy kijkt me aan en die herkent me ineens. Die zegt: oh, ik ken jou.
3: Ik zo: oh.
2: Dat zou kunnen. Ik zeg: ja, ik heb je wel eens gezien op televisie. Nou, ik zeg: nou, ja, ik kom wel eens op televisie, hè. En ze zegt: ja, ik heb jou wel eens gezien met Paul de Leeuw. Ik zeg: hé, ik doe helemaal niks met Paul de Leeuw. Dat ik ineens kutfeest denk gewoon dat ik Atje ben.

Na Stefan Pop hoorde je de Curaçaose zangeres Iseline Callister. Zij brengt aanstaande vrijdag in de kleine zaal van de Oosterpoort de voorstelling Rum en Coca-Cola. Een bruisende cocktail van muziek en verhalen over de oorlog in de West.

0: Ja, we hebben weer een prachtige expositie in de Stadsgalerie in Groningen in de Boteringenstraat. Van 15 maart tot 31 mei kunt u de grafiek bewonderen. Prachtige houtsnijders van Simon Dijkstra, Grietje Posma, Tim Blauw, Marjolein ter Wind en Annette Halsema. Het werk is de moeite waard, er hangt heel veel. Ik denk wel 40 houtsnijders en allemaal heel leuk geprijsd, want het is een oplage. De Stadsgalerie werkt ook in opdracht. Een leuke tip. Laat eens een keer uw lievelingsobjecten schilderen van uw kinderen of voor uw dierbaren als herinnering. Heel veel mensen denken daar niet aan, maar bij ons kan dat allemaal in opdracht geschilderd worden. Dan heb je een heel leuk persoonlijk cadeau. We hebben ook een nieuw medelid in de galerie, Anna-Maria Fartiu. Maakt prachtige schilderijen, ook op groot formaat. Heel fantasierijke thema's. Zij is nu onderdeel van ons team geworden. Martini Plaza hangen wij ook met heel groot werk. Kunt u ook kijken, er hangen zeker wel 23 schilderijen, grote doeken. De moeite waard om daar ook eens binnen te lopen.
1: Je hoorde Annemarie de Groot van de Stadsgalerie. De Stadsgalerie is open donderdag tot en met zondag van 1 tot 5. En het adres is Oude Boteringenstraat 7.

En met deze muziek van Fleetwood Mac in het spotje van de Stadsgalerie loopt het alweer tegen 7 uur. We gaan er vanavond uit met belpop. Popmuziek uit België. Vrijdagavond is er in de binnenzaal van de Oosterpoort een optreden van Marble Sounds. En de eerste hit van Marble Sounds was Leave a Light On. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius zou het hantavirus hebben opgelopen tijdens het vogelspotten. In de Argentijnse plaats Ushuaia hebben ze een tocht gemaakt om vogels te observeren, schrijft persbureau AP op basis van twee Argentijnse functionarissen. De Argentijnse regering denkt dat het waarschijnlijk is dat de twee daar het hantavirus hebben opgelopen. Het echtpaar zou tijdens de tocht een stortplaats hebben bezocht waar ze in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. Vier mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij twee uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
2: Er is gewoon hoop dat de VS en Iran er toch samen gaan uitkomen en dat er eindelijk weer wat rust in de golfregio terugkeert. Je zag het ook aan de olieprijs, die daalde ook hard. Het kan maar zo zijn dat morgen alles weer anders is. Maar voor nu is iedereen in ieder geval heel erg blij en positief.
1: Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een van de twee vliegtuigen die vanuit Kaapverdië onderweg waren naar Nederland met drie opvarenden van de Hondius is uitgeweken naar Gran Canaria. Het is niet duidelijk waarom dat is gebeurd. Aan het einde van de middag landde het toestel daar. Het andere toestel vloog gewoon door naar Schiphol en is daar net geland. De drie personen waren eerder van het cruiseschip gehaald vanwege het Hanta-virus. Twee van hen zijn bemanningsleden die ziek waren geworden. De derde is de echtgenoot van een Duitse opvarende die is overleden. Hij is niet ziek, maar zou wel besmet kunnen zijn. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat nu alle risico's in kaart worden gebracht.
2: Er wordt nu door alle experts nagegaan waar eventuele risico's op besmetting zitten. Dat doen we met de grootste zorg voor de zieken natuurlijk zelf, maar ook voor met name de volksgezondheid.
1: Verschillende universiteiten waarschuwen hun studenten voor phishing na een hackaanval op het systeem Canvas. Daarbij zijn wereldwijd de gegevens van miljoenen docenten en studenten gestolen. Volgens de Universiteit van Tilburg gaat het onder meer om namen, mailadressen, studentnummers en onderlinge berichten. De hackers zouden die informatie kunnen gebruiken om gerichte mails te sturen waarmee ze meer gegevens hopen te krijgen. Bij Weesp is het treinverkeer weer op gang gekomen nadat het enige tijd had stilgelegen door de vondst van een bom tijdens graafwerkzaamheden bij het spoor. Het ging om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom is weggehaald en wordt ergens anders tot ontploffing gebracht. Een man van 40 uit Drunen krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werden er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. De verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

Ja toch, 100% dat je ingetuned bent bij Break North op Oog Radio. Ik ben Ditje Lopro en de openingstune van vandaag is van Cameron. Met You Gotta Love It featuring Max B. En dat kun je vinden op het album Killer Season dat in 2006 is uitgebracht. Ja ja, voor de snelle rekenaars onder ons 20 jaar geleden. Goeie dingen. Wat ik wel grappig vind, de opening. Daar gaat Cameron een beetje tekeer op Jay-Z en neemt hij het op voor Dame Dash. Nu, 20 jaar geleden, 20 jaar later. Wakker moment. Hebben Cameron en Dame Dash een beetje beef over allerlei dingen. Dat kan je op het internet volgen. Het is een hele grappige soap. Maar tegelijkertijd ook een beetje long-winded om hier op de radio te gaan uitleggen. In elk geval vinden ze wat van elkaar. En gek genoeg vindt de dingen Cameron minder van Jay-Z en ook Kanye West. Dat is wel grappig, man. Hoe tijd toch dingen kan veranderen in het leven ook. En sowieso, Cameron. Ik ken hem als Killer Cam. En dat heeft te maken met Lifestyles of the Poor and Dangerous van Big L. 1995 uitgebracht, 94, zoiets, 95, ja, 95, got to be daar. In elk geval, ze komen uit dezelfde wijk, Big L en Cameron, daar heb ik het over Harlem, New York. Is ooit geruild voor Suriname, natuurlijk New York, zoals wij Nederlandse mensen de geschiedenis heel goed kennen. Dus vandaar dat je Brooklyn, Breukelen, dat soort wijken, Harlem, tegenkomt. Je kunt ook rotti eten in New York. Voor de mensen die zoiets hebben van, oké, got to go there. Dus, en er zit ook een Surinaamse gemeenschap. Grappig genoeg is dat Foxy Brown een nichtje is van Edson Sabayo van Pata. Dus zo zie je maar weer. Dat die linker nog steeds is vanuit de diaspora, a.k.a. slavernijverleden van Nederland. In elk geval kan ik daar nog veel meer over gaan vertellen. Maar weet je, het is ook wel tof als je gewoon je eigen research doet. Nu ga ik je een brand new tune van JPEG Mafia laten horen. Genaamd Baby Girl. Hier bij Brick North op Oog Radio. Ik ben Jelopro in the ones and twos, alright?

Ja, toch. Je bent ingetuned bij Break North op Oog Radio. Ik liet je lopen. Het is tijd om je te gaan blessen met een playlist. Te beginnen met JPEG, Mafia, Baby Girl is de tune. Ja, maar ik vind die gast altijd wel dope. Hele eigenzinnige manier van muziek maken. En sowieso hoe je bedenkt om JPEG, een bestandsnaam voor fotootjes eigenlijk kort gezegd, en Mafia met elkaar te gaan combineren. Dat betekent waarschijnlijk dat ze heel veel plaatjes ooit met JPEG'jes hebben gemaakt. En dachten van oké, man, wij zijn die JPEG Mafia crew. Zijn die goede dingen in het leven in elk geval. Daarna Money Made Nero en Sauce Walker met I Might. Daarna Skepta met Fucking With A Team. En dat kun je vinden op Boy Better Know Edition 1. Shh, Hard You staat er dan achter. Grappige shit. Moe moet ik ook nog zeggen trouwens. Dan ben ik helemaal volledig. En dan valt er na Lil Wookie met Stuck There. Featuring Future en Doughboy. Dat kun je vinden op FBG Wookie. Die artiesten bedenken steeds gekkere namen. 2026. Grappige shit. Future ken je natuurlijk als je echt een tijdje terug gaat van de Dungeon Family. Dat is die clip waar Outkast, Sleepy Brown, CeeLo Green onder andere in zitten. En ja, iets later ken je natuurlijk gewoon Future van zijn solo werk. In afval een productieve artiest uit de ATL. Dope dingen. Daarna uit de UK, AJ Tracy met Spirit Bomb. En dat kun je vinden op Alex Moran, een EP van AJ Tracy. Ik vind altijd zijn energie wel heel dope. Dus daarom draai ik graag tunes van AJ Tracy. Wat ik ook graag doe, is gewoon heel veel tunes met je blessen. En ook de legends out there brengen gewoon nieuwe tunes uit. En dan heb ik het nu over Too Short met Drink and Smoke featuring E40 en Tyga. Dat is waar je nu naar gaat luisteren hier bij Break North op Oog Radio. Ik ben DJ Lopro in the ones and twos, alright?

Ja, toch. Je luistert sowieso naar Break North op Oog Radio. Ik ben DJ Lopro en die tunes. Sowieso leuk om even met je te gaan delen. Want ik ben begonnen met Too Short, featuring E40 en Tyga met Drink and Smoke. Daarna... Ja man, een stukje eigen bodem en een stukje Zwolle. Rico heeft een nieuwe tune uitgebracht genaamd Hope Hope. Die is geproduceerd door Tube Beats. Sommigen kennen hem misschien als tour DJ op dit moment van Dope DOD. Maar al jarenlang maakt hij eigenlijk gewoon beats. Dat is ook waar zijn ding begonnen is altijd. En natuurlijk heeft hij ook wel eens producties op Dope DOD albums. Maar ook op die van Styx onder andere. Dus Tube Beats is gewoon lekker bezig en I got to salute him. Groningen in de building in elk geval. Daarna twee andere legendarische producers, genaamd DJ Premier en The Alchemist. Ze hebben samen de tune voor de gig gemaakt, waarbij DJ Premier de productie voor zijn rekening heeft genomen en The Alchemist de raps. Als het moet kan Alchemist trouwens ook gewoon scratches leggen op tunes. Dus die beheerst een beetje alle facetten van het maken van hip-hop music, oftewel rijmen, DJing en producing. Sowieso getalenteerd en vaak in Nederland te vinden. Dus hij houdt wel van toeren in Europa. Waarom? Kan hij op zoek naar nieuwe samples in de platenwinkels. Want dat is waar hij zijn inspiratie vandaan had. Wie weet komen er een paar Nederlandse samples voorbij ooit. Daarna Young Barry met In Traffic featuring Keek the Sneak en DB the General. Daarna een brand new tune van Lizzo met Bitch. Ik vond die productie wel heel nice. En je moet niet vergeten dat Lizzo ooit als rapper begonnen is en nu... Beetje doet wat ze zin in heeft. En dat is een goede attitude. Daarna, een R&B legend. Maya met Just a Little Bit. Featuring wederom Too Short. En dat kun je vinden op het album Retrospect. Dus je gaat ze check that out. Daarna Shoreline Mafia met We Like to Party. En dat kun je vinden op Business is Booming. Daarna Lo The Great en Zoe Asama met T-App. Die vind je op Blame Low. Daarna Who Trophy Bino met Letter to My Daughter. Featuring Lefty Gunplay. Dat is een behoorlijk West Coast heavy blokje dit. En dat kun je vinden op Made Away. En daar ben je bij met die playlist. En is het tijd om weer gewoon door te gaan met hele dope tunes. Nu ga ik iets draaien van Jay Koppig met Munitie. Hier bij Break North op Oog Radio. Ik ben DJ Lopro van The Ones and Tools, alright?

0: Zo, 100% dat je luistert naar Break North op Ogen Radio. Ik heb nog een ruime minuut om de afkondiging te doen. Daarnaast tijd voor het nieuws en reclames. Maar daarna ben ik er gewoon weer met meer dope hip-hop. We begonnen met Jay Koppig met Munitie. Dope nieuwe tunes. Daarna Riskant en DJ MP met Turn It Up. Featuring Rusty Jux en Genocide. En sowieso, MP, als je dit hoort, je mag ook scratchen op deze tune. Maar ik weet dat je dat kan. Oude VSOP DJ. Op dit moment is de band met Tim niet echt heel groot. Maar dat is iets tussen jullie, man. Ik ben daar. Dat is jullie ding. Het komt altijd goed. Daarna Nick Grant met Pick Up. Back Up featuring BJ, de Chicago Kid. Afkomstig uit Chicago natuurlijk. Hele dope vocalist. Moet je gewoon checken. En als laatste Isaiah Rashad met M.O.M. Oftewel Man on a Mission. En dan denk ik van, hey shit, maar je bent die A vergeten in de afkorting. En dat doet me dan denken aan die snoepjes, weet je wel. 3 of 5 van die dingen, een pakje die dan snapen, die dan vragen, smaken naar framboos op start. It's been all.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Anti-AZC-demonstranten blokkeren de snelweg A59 bij Den Bosch. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hebben zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld, schrijft Omroep Brabant. Ze hebben spandoeken en fakkels bij zich. De eerste evacuatievlucht met opvarenden van de Hondius is geland op Schiphol. Eerder vandaag vertrokken 2 vliegtuigen vanuit Kaapverdië met aan boord een Nederlander, een Brit en een Duitser. Het andere toestel maakte om technische redenen een tussenstop op Gran Canaria en is nog onderweg. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. De president van de Canarische eilanden is daar niet blij mee, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Hij denkt namelijk dat er niet genoeg is nagedacht over de veiligheid van de eilandbewoners. Maar waar hij vooral mee lijkt te zitten is dat hij niet is meegenomen in het besluit. En dat hij in Madrid niet aan tafel heeft gezeten toen dat besluit werd genomen.
2: Van de ongeveer 150 passagiers die nu nog aan boord zijn, hebben er 10 de Nederlandse nationaliteit. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. De oprichter van tv-zender CNN, Ted Turner, is overleden. De mediaondernemer richtte Cable News Network op in 1980. CNN was een van de eerste zenders die 24 uur per dag nieuws op tv bracht. Ted Turner was 87 jaar. Het weer, het wordt overal droog, minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio.

0: En je luistert naar Break North op Oog Radio. Ik ben DJ Lopro en de tune die je net hebt gehoord, die is natuurlijk van Black Twang met Shoosh featuring Roots Maneuver. Dat zijn de UK-dingen. Je kunt het vinden op het album 19 Long Time, dat in 1996 is uitgekomen. It's been a while. En ook gefeliciteerd aan alle mensen uit 1996. Inmiddels zijn jullie ook gewoon 30 jaar op de aarde. En dat is ook best wel een long time, man. Toen ik 30 werd, had ik ook zoiets van, hey shit, man. Ik ben nu echt oud for real gewoon. For real, for real, for real. Oud, oud, oud. Terwijl het alarm hier afgaat in de studio. Misschien hoor je het wel, misschien niet. Maar dat gebeurt wel eens. Dan is er een of andere beveiliger die zo grappig is om het alarm erop te zetten en de deur dicht te doen. Dat gebeurt wel eens, maar het geeft allemaal niet zoveel. Oké, nu is opeens het alarm weer uit omdat er een licht uit is gegaan. Grappige dingen hierin gebeuren hier. Het is wel grappig als ik nu de gang op ga, dan heb ik gewoon een of andere donkere area. Ik geef gewoon even een beeld van hoe de studio in elkaar zit hier. Dat zijn die grappige dingen. Maar in elk geval gaat het nu tijd zijn om je te blessen met een nieuwe tune, waar ook een Groningsintje. Oké, maar Sinterklaas duurt nog heel erg lang, man. Dat is echt nog wel december, bij mij weten. Maar goed, een Gronings tintje dus. Laat ik mijn spraakgebrek gewoon eventjes herhalen. Bartosso heeft een nieuwe tune uitgebracht. En die tune heeft ook een naam. Oh shit, dat ding wordt gewoon harder, man. Nu hoorde je dit sowieso, dit alarmding. To the fullest. Mocht ik ooit afgevoerd worden, wat niet gebeurt. Maar, want het alarm gaat die vaker af. Anyway. Wauw. Dit zijn die grappige dingen. Hoi. Ja, dat weet ik ook niet. Er komt ook iemand van Oog binnen. Legendarisch, maar... Nou, voor ga je nu luisteren naar Bartosso met Finesse featuring GP8G en Ilias op de beat.
1: Ilias op de beat.
2: Man, like fucking Vlado, innit?

0: En je luistert sowieso naar Brink North op Oog Radio. Ik bedoel, je Lopo en die tunes. Ja, man, er zitten lekkere dingen tussen. Te beginnen met Bartosso, met Finesse, featuring GP uit G en Ilias op de beat. Inmiddels is het alarm uit, maar sowieso heb je kunnen genieten van deze tune. Want tijdens het draaien van deze tune heb ik sowieso de mic even uitgezet. Moest even gebeuren. Daarna Rocky Luciano met A Pinky Ring, featuring Gucci Mane, Fugiado Blow, Best Believe, Stitches en Young Rap Beats op de productie. Daarna Naf en Quavo met Mud. Naf is afkomstig uit Canada en Quavo kennen ze natuurlijk van de legendarische trio Migos, waarvan er nog maar twee over zijn helaas, want Takeoff heeft een aantal jaren geleden zijn leven verloren door eigenlijk gewoon rondslingerende kogels tijdens een soort van casino-pokerachtige game in een een winkelcentrum, een overdekt winkelcentrum, shopping mall. Rare dingen. Die rechtszaak is nog steeds gaande in elk geval. Dus ja, man. Het is jammer dat de Migos niet meer compleet zijn, maar de muziek leeft wel voort. Daarna Dapper met Hysterical. En dat kun je vinden op een heel dope album genaamd After Hours EP. Of album, eigenlijk is het EP dus. Wacht, correctie. Dat is de volgende. Penalties of Leadership, dat is het album. Daarna K-Swave met Spiral. En dat kun je vinden op After Hours EP. En de laatste tune is van Deontay Hitchcock met Paper and Power. En dat kun je vinden op Junkie in the Sun. Ja, misschien is dat toch wel fijn hoor, voor de junkies out there die op dit moment aan het rondzwerven zijn. Dat in elk geval het zonnetje zo nu en dan schijnt. Geeft misschien toch wat verlichting, maar tegelijkertijd, ik zie de struggle. Maar ik hoop dat het dan weer beter gaat in de toekomst. In elk geval is het nu tijd om een nieuwe tune te draaien van een Groningse artiest genaamd Nick in the Cave. Hij heeft een tune opgestuurd die heet Freestyle Ghost Rider. Jij gaat dan naar luisteren hier bij Break North op Oog Radio. Ik bedien je loper on the ones and twos, right?
1: Shut up.

pas een eind. Daarom ga ik dik ermee zitten aan de lijn. Alleen de stilte heb ik nodig. Stemmen in mijn hoofd, de meest zijn overbodig. Alleen de stilte heb ik nodig. De strijd is al begonnen, maar de oorlog is gewonnen.

En 100% dat je luistert naar Break North op Oog Radio. Ik ben DJ Lopro en het is tijd om je te gaan blessen met een playlist. En er zitten goede tunes tussen. Eerst heb ik even de ruimte gegeven aan een lokale artiest. Nick in the Cave, al lekker een aantal jaartjes bezig. En nu heeft hij de track Freestyle Ghost Rider gemaakt. Goeie shit. Daarna 38 Passion, Dave East met Heavy Burden. Daarna 1K View met Shake. Je vindt op Any Given Sunday. Daarna Jay Worthy en Ninth Wonder met I Can't Relate. Dan geef je op Once Upon a Time, de soundtrack. Jay Worthy, een West Coast artiest. Ninth Wonder is afkomstig uit North Carolina. Dit is ongeveer aan de andere kant van het land, als ik het goed heb. En Ninth Wonder. Het eerste moment dat ik kennis heb gemaakt met zijn beat is in de tijd van Lil Brother. Goeie dingen, goed mooie herinneringen, maar blijft een hele ille producer. En als je hem aan het werk wil zien, echt, dan moet je een keer kijken naar de Rhythm Roulette van Ninth Wonder. Volgens mij zijn er twee van er zelfs, maar beide zijn even interessant. Daarna Mikey, NYC, Jabala en Ibu the Don met Macarena Bob featuring Vivio Foreign. Het is een remixversie. Ik ben trouwens benieuwd of deze net zo hard gaat als de gewone Macarena. Lijkt me een challenge. Als je probeert om een Macarena te doen op deze Macarena Bob, wens ik je ook succes. Het wordt een hele houterige variant. Dat is sowieso wel een beetje een houterig dansje, maar op deze tune wordt hij houterig to the fullest. Het wordt een beetje een soort van Macarena popping en locking. Bijna b-boy-achtig. Dus alle b-boys out there, ik verwacht gewoon eigenlijk wel dat je even een Macarena gaat gooien op deze tune en het gaat posten. TikTok-waardige shit. Daarna Rel McCoy. Hele dope artiest. How to Quit. Daarna John Brown, de rapper. Waarvan je nu ook een instrumental hoort trouwens. Met Extraordinary. Is geproduceerd door de Beatminders. En die klik die ken je van de Bootcamp klik. En daar heb ik het over. De Black Moon, Smith & Wesson, OGC, Helter Skelter. New York shit. Ook heavy influence van Dope D.O.D. en Kraantje Papi trouwens. De Bootcamp klik het dan vooral Helter Skelter. Hele dope, mijn mid-90s hip-hop. En het is dope om te horen dat de Beatminders nog steeds actief zijn. Daarna weer even terug naar onze eigen omgeving, ons eigen stadje. Met Will de Bras, Huilen met Sub. Lekkere tune. Ik hou wel van die experimenten, van die dingen waarbij je gewoon de grenzen opzoekt. Dus dat is belangrijk ook dat je dat als artiest altijd blijft doen. Je kent hem wel als E.T. Wave natuurlijk, want hij is meerdere keren in de studio geweest hier. Hele dope dingen gedaan met het collectief Gas Unie. Nu ook gewoon lekker bezig met een nieuw project. And we got to salute that. Daarna nog een artiest uit Groningen. GN met Stilte heb ik nodig. En dat is het blokje. Ik heb nog een hele kleine 10 minuten, eigenlijk gewoon 8,5 om exact te zijn. Dus het wordt wel weer tijd om wat tunes te gaan gooien. En waar ik erg verbaasd over ben, is deze combinatie. Kevin en Roxy Dekker. Ze hebben samen een tune gemaakt, Jij hebt mij. Ik ga er nu naar luisteren hier bij Break North op Oog Radio. Ik ben DJ Lopro van de Ones and Twos, right?

0: DJ's die ook op kinderfeestjes draaien, nu heb je een nieuwe tune. Daarna B.O.B. met CTS featuring Money Badu en Clay. En dat kun je vinden op het album The Morning Bang. Daarna Skrille en Fardy met Prada. Dat zijn schoenen die veel te duur zijn om aan je voeten te doen. Kun je vinden op het album Z. En als laatste Lacrime met El Tigre. En ja, man, af en toe wat Franse hip-hop, altijd een goed ding. Nu wil ik je dan voor bedanken voor het luisteren naar Break North op Oog Radio. En adviseer ik je om te blijven chillen met Do What You Like hier op hetzelfde station. Aight, ik ben DJ Lopro, signing out. Shout out Mr. Nams.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende van de Hondius aangekomen. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8:00 vanavond aan op Schiphol. Op het vliegveld stonden meerdere ambulances klaar om de patiënten naar ziekenhuizen in Düsseldorf en Leiden te vervoeren. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. Die tocht gaat 3 dagen duren. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. Het OM eist 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een oud-medewerkster van de rechtbank in Amsterdam. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank hebben verkocht aan criminelen, vertelt AT5-verslaggever Niels van Stijn.
3: Nadat ze deze informatie heeft doorgespeeld en die gegevens, zijn er explosies geweest, aanslagen geweest op verschillende woningen. En er is ook een woning beschoten. Dus de impact van haar daden lijkt groot.
2: Ze vroeg 500 of 750 euro voor informatie uit de rechtbanksystemen. Bij de politie verklaarde de vrouw dat ze dit deed om haar gokverslaving te bekostigen. Almere City heeft vanavond van de Graafschap gewonnen in de play-offs om promotie en degradatie naar de Eredivisie. Het werd 3-1. De return is zaterdag in Doetinchem. De winnaar van de 2 wedstrijden speelt tegen Willem II of RKC Waalwijk in de halve finale van de competitie om een plek in de Eredivisie. Het weer. Het wordt overal droog. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: bij een nieuwe aflevering van What You Like Radio. Zijn naam is Cyril Visser.
1: Zijn naam is Lucas Garries.
0: En samen zijn wij Do What You Like Radio. En je hebt zo net geluisterd naar...
1: We hebben een mooie brug gemaakt met van Break North hier naartoe. Met Franse, een mini Frans rapblokje met nieuws bullshit, een stukje ertussen. We hebben geluisterd naar Kerry James, niet eens een half jaar oud, dit album. Een veteraan in het vak, Kerry James, met R.A.P., Résistance, Amour, Poëzie. November vorig jaar uitgebracht. En ook nog op cd. Vet. En op plaat natuurlijk, nog belangrijker.
0: En dan gaan we, ook meteen verder met jouw selectie van vanavond. We gaan naar een mix luisteren.
1: Ja, het zijn vier nummers van Panamees. Ik wist niet dat we dat nu gingen doen, maar hij ligt voor jou klaar. Het is nummer 7. En dan kom ik later met de tracklist. We gaan dus een 10 minuten luisteren naar een Panamese rapper. Die heet Oze. En als het goed is, daarna een blok beton. Even een knikje, ja, klopt. Dus geniet van het komende half uur van goede, stevige, voornamelijk boombap. Vanuit de wereld. Nummertje, ik zie niet wat jij... Oh, het komt goed. Geniet ervan, dit is Do What You Like.

0: Ja, dat waren vette 9 minuten, Cyril.
1: Ja, man.
0: Waar hebben we naar geluisterd?
1: We hebben geluisterd naar Oze met een producer. Met 4 nummers. En ik ga het niet oplezen, toch? Heb ik besloten. Het zijn 4 superklein leesbare nummertjes in het Spaans. En ik heb niet het gevoel dat het iets gaat opleveren als ik dat ga zeggen. Dus laat er geen tijd aan verspillen, man.
0: Alento. Solo Bares. Gigante.
1: Ja,
0: en Luces.
1: Je hebt echt goede ogen, jij.
0: Patriplicines.
1: Dus de laatste 2 nummers, laten we zeggen, gigant is dus gigantisch. En de andere patriotische licht. Oftewel, nou,
0: vet
1: prima.
0: Shit.
1: Cool, man. Oze uit Panama.
0: Tja.
1: Tof, hè?
0: Ja.
1: En nu dan?
0: Toevallig een land waar ik geweest ben.
1: Ja, cool, man. Nou, dat is niet heel toevallig. Jij bent in die buurt, heb jij dingen gezien? Dominicaanse Republiek.
0: Let's go on with the show. We gaan naar het blokje beton. We beginnen met, weet ik eigenlijk niet, Dida. Ik zou zeggen, luister en huiver. Dit is nog steeds Do What You Like,
1: Blijf
0: baby.
1: Genieten.
0: Yeah.

0: blokje. We begonnen met Deda featuring X-Cons en Mark for Def. Daarna gingen we naar Call of the Wild met Be Real en Intellectual Dance. Daarna hoorde je Big Al met Fed Up With The Bullshit. Daarna hoorde je Black Twang met Real Estate. Daarna gingen we naar OC met Your Life featuring You Nast. Daarna hoorde je El The Head Toucher met It's Your Life. En op dit moment luister je nog naar AK420 met Suburbia.
1: Nice man, ik vond het vet, zoals altijd. Wat gaan we doen?
0: We gaan naar een softer nummer, heb ik begrepen.
1: Nou, softer van wat ik daarvoor heb gedraaid, maar wel nog steeds uit Frankrijk. Dus nummertje 5 voor jou, Lucas. We gaan luisteren naar Hugo TSR met het nummer Fenêtre sur Rue. En zo heet het album ook, Hugo TSR. Geniet er nog eventjes van, zolang het kan. Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan. Dit is Do What You Like.

20. Whack of scenes been around too long. It's ridiculous.

0: Haut sich rötet. Mhm. Das ist ein Zeichen von... Ah! Ja.
1: No.
2: Das ist ganz geil, oder was?
1: Dit is 18 plus.
2: Ja, dus, nou ja.
1: Oh. Dit was Do What You Like. Met nog even een goede Duitse afsluiter. Pula Sen Vertailas. MC Bomber. Shaka One. Berlin Represent. Ja.
2: Waar hebben we daarvoor nog naar geluisterd? Kan je dat nog...
1: Ah, het is een tijdschil.
2: Oké,
1: het is tijd. Het is tijd voor een einde. Volgende week zijn we er weer. En met beter. Nog meer. Nog luider. Bedankt voor het luisteren. Altijd een fijne avond verder. Dit was Do What You Like. Later.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van de Hondius. Het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Het tweede toestel komt later vanwege technische problemen. Op het vliegveld stonden ambulances klaar om de patiënten op te vangen. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte begin april bekend dat in het dorp 50 vluchtelingen opgevangen gaan worden. Eerder werd er ook al tegen gedemonstreerd. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar ook nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op de hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. Het weer vannacht droog met minima tussen de 2 en de 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken. En mogelijk ook een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De toestand van één opvarende van het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken is stabiel, dat zegt de brandweer van Düsseldorf, die de passagier van Schiphol naar het Duitse ziekenhuis vervoerde. Volgens de hulpdiensten zijn er geen symptomen die wijzen op een infectie. Vermoedelijk gaat het om een vrouw van 65 die nauw is verwant aan een passagier van het cruiseschip die vorige maand overleed. Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren met Libanon een aanval uitgevoerd op de hoofdstad Beirut. Een belangrijke commandant van een elite-eenheid van Hezbollah zou het doelwit zijn geweest. Volgens Israëlische media is de commandant gedood. Het Israëlische leger en Hezbollah hebben daar nog niks over gezegd. Hulpverleners die zoeken in het puin nog naar overlevenden in een van de zuidelijke buitenwijken. Sinds het staakt het vuren vorige maand inging, zijn er over en weer meerdere aanvallen geweest tussen Israël en Hezbollah. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten die hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte vorige maand bekend dat in het dorp 50 asielzoekers komen. Er werd al eerder tegen gedemonstreerd. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde bij Bayern München met 1-1 gelijk, genoeg na de 5-4-zege van vorige week. Dembele schoot PSG al na 3 minuten op voorsprong. Kane maakte in blessuretijd nog gelijk voor Bayern. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen. Het weer nog, vannacht droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hanta-virus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts of verhoging hebben. Het eenzijdig staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd in de oorlog met Oekraïne lijkt niet door te gaan. Rusland blijft aanvallen en daarom zal Oekraïne ook door blijven gaan, zegt president Zelensky. Poetin kondigde de gevechtspauze aan voor 9 mei, de dag waarop zijn land de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Maar gisteren vielen bij zware aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. En een man van 40 uit Drunen in Brabant krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werd er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. En de verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer nog droog vannacht, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag begint het eerst vrij zonnig te worden. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

is het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Oekraïne heeft geen vertrouwen in het